0: I'm asking you, want je weet veel over deze dingen. And the question is,
1: how will I know?
0: How will I know? How to mix?
2: How will I know?
0: We will use tonight. Jullie zijn slap geworden, man.
2: Nee.
0: Jullie hebben slaap,
2: no?
1: Nee, man. Variatie.
2: Zo, dat is wel mooi progressie. Nee,
1: variatie mooi. Daarvan genieten we allemaal. Ja, hopelijk okay. De luisteraars ook.
0: Ja, oké. Okay. Hebben jullie nog zin in nog een mix?
1: Zeker weten.
0: Doen we een 20 minuten mix? Wat zeg je? Ja, ik heb er geen genoeg van, man. You know, I'm addicted to mixes.
1: Ja, mix max. man.
0: Mix Max, we hebben eerder een mix gehad van 36 minuten, nee, 39. Daarna eentje van 16 en nu gaan we eruit met eentje van 14. Wat heb je hier allemaal klaargemaakt? Is het een...
2: Eerlijk gezegd, meestal, je kan elke DJ vragen. Even maar draaien wat net, je vraagt hem de volgende dag, hij weet het niet.
0: Ja, hij weet het niet, oké.
2: Okay. Ja, omdat je zo vaak bezig bent en je hebt... variatie van muziek.
0: You'll never know, maybe you save the best for last, no? Je begint in elk geval met een volgens mij is het Laura Bradigan. Ik kan me vergissen. Volgens mij is het Laura Bradigan. Ik kan me vergissen.
2: Ah, oké.
0: Ik kan me vergissen.
2: Alright.
0: Maar als het Laura Bradigan is,

0: Ja, ja. Goedenavond, goedenavond, goedenavond.
1: Ja, ja, zijn hier.
0: We hebben nog een paar mixjes hier, nou. Ga je gaan, ga je gaan.
1: Deze is steeds used to be op deze woensdagavond. I am a shooty, maar de poko shooty. Ik groet ook iedereen.
0: Nee, we gaan nog niet weg.
1: Nee, ik was
0: nog een paar korte.
1: I know. Maar ik kreeg net een app van de Abrabroki passie en de Saron passie. Mm. Die mannen willen een beetje swingen naar Jamaica toe.
0: Oké. Okay.
1: Ik zei van ik doe mijn best. Wij doen ons best. Om dat te bewerkstelligen. Dus ja, je hebt de oude poko toch. De Malek commanding wife.
2: Oh ja, ja,
1: Fatty boom boom.
2: Mm-hmm.
1: Wacht
2: maar even, naar Fatty Boom Boom of Boom Boom?
1: Nee, Boom Boom.
2: Oh, Boom Boom. Oh nee, boom, ik vraag alleen nou.
1: Ja, het is, en je hebt, kijk in Jamaica, die mannen maken ritmes. En die ritmes kregen allemaal een naam. Mm-hmm. Bijvoorbeeld, Apoko voor Murder, She Wrote.
2: Ja.
1: Toch, heeft een naam. Apoko voor Limb by Limb.
2: Ja.
1: Heeft ook een naam, they call it Fever Pitch.
2: Oh.
0: En so, Pepperseed.
1: Pepperseed was ook zo'n rhythm.
2: Ja.
1: Slam was ook zo'n rhythm.
2: Oké.
1: Okay. Nou, ja, hardcore had ook zo'n rhythm.
2: Maar wat heb je voor ons?
1: Nee. Er zijn diverse. Dus ik kijk naar The Man Behind the Wheel.
0: Dick Jan.
1: En deze is ook een rhythm. We call it FS. FSS.
2: Franse. Franse schuivers.

0: Dat is FSS. GSSS.
1: Een fijne Franse schrijver. FFS.
0: Ja.
1: Oké, ik dacht dat ik dat zei. Maar goed, jongens, we gaan eruit. Dat was leuk.
2: Nou, van mijn kant ook een fijne avond verder. This used to be op deze woensdagavond. En till next time.
0: Ja, ik zou zeggen, wat meestal zeg ik, ik hoop. Maar ik weet zeker dat de mensen genoten hebben.
1: Mm-hmm.
0: En till next week.
1: Goedenavond.

0: Lim FM. Omdat het anders kan.
1: The number one tune this week.
2: Het meest afgedraaid, gehoord en beluisterd. Number one on Lim. Unbeatable.
1: Number one.
0: Number one.

Halloween.

0: 4, 5x2. Voor meer informatie of kom persoonlijk langs aan de Virola straat 4. In Prooster, safety through innovation.
1: The number one tune this week.
2: Het meest afgedraaid, gehoord en beluisterd. Number one on Limb, unbeatable.
3: Number one.
4: Number one.

0: jij klaar voor de volgende stap in security. Bij InProser bieden we plaatsingsmogelijkheden voor security officers vanaf 25 jaar. Gemotiveerde starters die het vak willen leren. Professionals die verder carrière willen maken door middel van specialisatie of een leidinggevende functie. En middelmanagers die de visies helpen aansturen. Wat staat daar tegenover? Een professionele organisatie die diensten biedt aan het topsegment van bedrijven en organisaties op A1 toplocaties. Met een sterk team en een aantrekkelijke pensioenregeling. Hoogwaardige opleidingen en een salaris en voorwaarden waar je op vooruit gaat. Wij onderscheiden ons met ISO-certificeringen en de Blue Wave Platinum Badge. Stuur ons een privébericht op 74-5x2 voor meer informatie of kom persoonlijk langs aan de Virola Straat 4. InProster, safety through innovation.
1: Het is nog steeds de nachtuitzending op Lim FM 91.7 en limfmsu.com.

Ben jij klaar voor de volgende stap in security? Bij InProser bieden we plaatsingsmogelijkheden voor security officers vanaf 25 jaar. Gemotiveerde starters die het vak willen leren. Professionals die verder carrière willen maken door middel van specialisatie of een leidinggevende functie. En middelmanagers die de visies helpen aansturen. Wat staat daar tegenover? Een professionele organisatie die diensten biedt aan het topsegment van bedrijven en organisaties op A1 toplocaties. Met een sterk team en een aantrekkelijke pensioen. Hoogwaardige opleidingen en een salaris en voorwaarden waar je op vooruit gaat. Wij onderscheiden ons met ISO-certificeringen en de Blue Wave Platinum Badge. Stuur ons een privébericht op 74-5x2 voor meer informatie of kom persoonlijk langs aan de Virola Straat 4. InProster, Safety Through Innovation.

Dit is Lim FM 91.7 en limfmsu.com. Mogen wij u allen welkom heten tot een nieuwe dag. Vandaag, donderdag.

لبان سيرهم فري فن بو فن الكهون بان تؤهر بان تخل دعال روستر.

Geliefden, goedemorgen. Dit is het programma Word of God. En ik ben pastor Ingrid Kortstam, uw gastvrouw deze ochtend. We willen de Heer bedanken voor zijn liefde, voor zijn genade. Dat hij ons deze vroege ochtend wederom gegeven heeft, genade. Om op te mogen staan, om te mogen luisteren naar zijn stem. Maar bovenal dat de natuur zich ook mag uitspringen. Dat de natuur zich ook mag uitzingen. Als u goed luistert, dan hoort u op de achtergrond het gezang van de vogels. Ook zij zijn blij. Ook zij maken op hun eigen wijze, maken ze hun schepper groot. De schepper die hemel en aarde geschapen heeft, die u en mij geschapen heeft, de bomen, de bloemen, de bossen, de vogels, de vissen, de dieren. Het is een genade als we deze ochtend mogen opstaan in het land der levenden. Het is een genade, lieve mensen, dat de adem die de schepper aan ons gegeven heeft, dat we dat niet voor granted mogen nemen. Weet u, lieve mensen, als ik deze ochtend tot u spreek en tegen u mag zeggen, over u mag zingen, want u, o Heer, bent God de Allerhoogste, dan doe ik dat vanuit een hart van dankbaarheid. Vanuit een hart van besef van wie God is. En dat we het leven niet voor granted mogen nemen. Een paar dagen terug werd ik opgeschrikt. Toen ik 's morgens vroeg een van mijn buren zag kloppen op zijn huis. Op de ruiten. En ik dacht van, nou ja, het is oké. En om in de middaguren te moeten vernemen dat zijn vrouw was overleden. En men vond haar daar nadat de deur opengebroken werd en ze niet reageerde. Vond men haar daar. Gisteren werd ik wederom opgeschrikt vanwege het feit van het plotseling heen gaan van een gemeentelid, een dierbaar gemeentelid. Weet u, lieve mensen, dagelijks worden we opgeschrikt als we kijken in de kranten. Dan zien we dat jonge levens weggerukt worden. We zien wederom een fenomeen van lijken die gevonden worden in huizen in staat van ontbinding, of de lijken komen aandrijven of personen worden vermist. En we weten niet wat het lot van deze mensen is. Dit moet ons tot het besef brengen, lieve mensen, dat zoals het woord zegt, we zijn als een adem. Een bloem dat plotseling prachtig staat en het volgende moment er niet meer is. Dit moet ons tot het besef brengen dat we ons bewust moeten zijn dat wij God, onze Schepper, als de Allerhoogste Heer hebben, met wie wij dagelijks in contact kunnen treden, gewoon vanwege het feit dat we mens zijn, dat hij ons geschapen heeft en dat we het bewustzijn moeten hebben dat we ten alle tijden tot hem kunnen gaan. Precies waar u zit deze morgen, aan de radio gekluisterd, of misschien bent u bezig zich klaar te maken om naar uw werk te gaan, of misschien bent u bezig te zorgen voor iemand die zelf de hulp niet, zichzelf niet kan behelpen. Misschien bent u in het bad
waarmee u ook bezig bent, lieve mensen. Laten we niet vergeten dat er een God is. Dat er een schepper is die u en mij geschapen heeft. En bemoeienis met ons leven wilt hebben. En tot ons wilt spreken. Laten we niet vergeten, lieve mensen. Dat het kennen van de Heer het begin der wijsheid is en genadevol is. Laten we niet vergeten, lieve mensen, dat wanneer de grondslagen zijn vernield, wat kunnen we doen als rechtvaardigen? U bent toch een rechtvaardige? Laten we niet vergeten om dagelijks de motieven van onze harten te checken. Met welk motief doen we wat we doen, zeggen we wat we zeggen? Zijn we een deel van de hulp of zijn we een deel van het probleem? Lieve mensen, de tijd is kort. De tijd is kort. Maar Gods genade is eeuwig. Gods genade, lieve mensen, is zo hoog en zo groot de hemelen zijn boven de aarde. En hij zegt in zijn woord, hij doet onze zonden, zover het oosten van het westen is, de hemel en de aarde, doet hij onze zonden, onze ongerechtigheden. De zaken waarmee we met elkaar overhoop zitten, waardoor we niet met elkaar langs één deur kunnen gaan of elkaar verkeerd begrijpen, verkeerd bejegenen. Waar we elkander oordelen, veroordelen of met een kwaadwillige blik over de ander spreken. Die dingen doet hij weg. Maar hij wil dat wij tot het besef komen als mens dat hij God is. En dat hij over ons waakt. En dat hij naar ons luistert. Hij wil dat we hem op die eerste plaats zetten. Hij wil dat we hem erkennen als onze Heer en als onze God. Als het fundament bij u geschonden is, als het fundament bij u gebroken is, of als u misschien geen fundament heeft, waarvan u zegt, ik begin de ochtend met het erkennen van de Allerhoogste God. Ik begin de ochtend om hem eer en prijs te geven, opdat hij mijn paden recht kan maken. Dan wil ik u bemoedigen deze ochtend. Pak de draad op. Als u naar mij luistert deze ochtend, zeg niet van ach, ze praat maar. Maar laten we al deze dingen die ik heb opgenoemd deze ochtend de revue laten passeren. En laten we onze dag beginnen met Christus Jezus. Hem die voor ons tot zonde gemaakt is, opdat wij zouden worden gerechtigheid God in hem. Opdat we met z'n allen kunnen zeggen, want u, o Heer, bent God de Allerhoogste. U bent zeer hoog verheven. Boven alle wat lief. Zullen we onze hoofden buigen, lieve mensen? Vader, we willen u bedanken voor deze vroege ochtend. We willen u bedanken, Abba Vader, dat u ons, Heere mijn God, erbij bepaalt deze dag dat we u nodig hebben als mensheid, als persoon, als individu. Heer, dat we het zonder u niet kunnen maken. Heer, als we deze dag de straat op gaan of bezig zullen zijn met onze dagelijkse bezommelingen,
mag het zijn, Heere, dat u woning maken in ons hart. En dat we het diepe besef mogen hebben dat u er bent. Dat u onze schepper bent en dat u ernaar verlangt om een relatie met ons te hebben. Vader, hier zijn wij deze ochtend. Als volk, als natie, als persoon. U kent ons allemaal. U weet precies wat er in ons hart omgaat en u weet precies wat onze gedachten zijn. U weet precies wat we deze dag zullen doen. Wat goed is en wat niet goed is. Maar daarom willen wij u bedanken dat uw Heilige Geest ons mag leiden, ons mag overtuigen. En dat ons geweten, Heer mijn God, niet afgestompt zal zijn, maar dat u door ons geweten tot ons wilt spreken. Spreken wanneer we een verkeerde beslissing zouden nemen of een verkeerde handeling zouden plegen, dat niet tot eer en Gods vrucht strekt. Daarom, liefdevolle Vader, dank ik u dat ik zo deze ochtend de totale natie Suriname, ons volk aan u mag opdragen. En in ieder die luistert, Heer, dat u bemoeienis heeft met zijn of haar leven. En dat we met z'n allen u toestaan om ons te leiden. We willen u bedanken voor uw zegen, voor uw bescherming, wetende dat u God bent. We eren en we prijzen u. En we danken u deze ochtend dat het uw genade is dat we wederom gezamenlijk voor uw aangezicht mochten komen. Dank u, Vader. Dank u wel, Heer. In Jezus' naam. Amen. Geliefden, ik wil u groeten. Ik ben Pastor Ingrid Kortstam en ik zeg God bless you en tot de volgende week. Amen.

jij klaar voor de volgende stap in security? Bij InProser bieden we plaatsingsmogelijkheden voor security officers vanaf 25 jaar. Gemotiveerde starters die het vak willen leren. Professionals die verder carrière willen maken door middel van specialisatie of een leidinggevende functie. En middelmanagers die de visies helpen aansturen. Wat staat daar tegenover? Een professionele organisatie die diensten biedt aan het topsegment van bedrijven en organisaties op A1 toplocaties. Met een sterk team en een aantrekkelijke pensioenregeling. Hoogwaardige opleidingen en een salaris en voorwaarden waar je op vooruit gaat. Wij onderscheiden ons met ISO-certificeringen en de Blue Wave Platinum Badge. Stuur ons een privébericht op 74-5x2 voor meer informatie of kom persoonlijk langs aan de Virola Straat 4. InProser, Safety Through Innovation.

0: De regering is zich bewust van de huidige druk op het elektriciteitsnet en de aangekondigde mogelijkheid van tijdelijke stroomonderbrekingen door de EBS, de energiebedrijf in Suriname. De directe oorzaak is het sterk gestegen stroomverbruik in ons land. Omdat noodzakelijke investeringen in de afgelopen jaren onvoldoende zijn gerealiseerd, is er op korte termijn geen snelle oplossing beschikbaar. Dit betekent dat de kans op zogenaamde loadshedding tot eind november aanzienlijk is. Houdt u daar rekening mee. Op de samenleving wordt een beroep gedaan om bewust en zuinig om te gaan met elektriciteit. De regering werkt samen met EBS aan structurele oplossingen en investeringen, zodat Suriname in de toekomst beter voorbereid is op de groeiende vraag naar energie. Tot die tijd wordt gerekend op ieders medewerking en solidariteit.
1: The notification on LIM.
2: Voel je niet schuldig als je ervoor kiest om te doen wat beter is voor jou.
3: United Cement. Geproduceerd in Suriname. United Cement. The strength of the future. Verkrijgbaar in alle Koeldiepzing winkels.
4: Choice Supermarkt, al jaren in begrip en nog steeds unbeatable. Choice is still on top als het gaat om het allerbeste dat er op de markt is. Wij gaan steeds weer voor klantvriendelijkheid, een top assortiment, goede kwaliteit en de beste service. Choice biedt u dagelijks ovenvers brood, vers vlees, vers fruit en die superlekkere sinaasap. Maar ook een grote variëteit aan buitenlandse groenten vind je bij Choice. Voor de echte liefhebbers is er een ruim gesorteerde drankenafdeling met de fijnste wijnsoorten die de wereld kent. Bezoek een van onze filialen. Wij staan aan de Johannes Moenderstraat nummer 17, de Tweekinderweg nummer 99 en nu ook de Lelydorp aan de Indragandiweg 466. Choice!

Dag lieve mensen, mijn naam is Nisha Madaren en u luistert naar Lim FM.

Joy Supermarkt, al jaren in begrip en nog steeds unbeatable. Joyce is still on top als het gaat om het allerbeste dat er op de markt is. Wij gaan steeds weer voor klantvriendelijkheid, een top assortiment, goede kwaliteit en de beste service. Joyce biedt u dagelijks ovenvers brood, vers vlees, vers fruit en die superlekkere sinaasap. Maar ook een grote variëteit aan buitenlandse groenten vind je bij Joyce. Voor de echte liefhebbers is er een ruim gesorteerde drankenafdeling met de fijnste wijnsoorten die de wereld kent. Bezoek een van onze filialen. Wij staan aan de Johannes Moenderastraat nummer 17, de Tweekinderweg nummer 99 en nu ook de Lelydorp aan de Indragandiweg 466. Joyce!

Choice Supermarkt. Al jaren een begrip en nog steeds unbeatable. Choice is still on top als het gaat om het allerbeste dat er op de markt is. Wij gaan steeds weer voor klantvriendelijkheid, een top assortiment, goede kwaliteit en de beste service. Choice biedt u dagelijks ovenvers brood, vers vlees, vers fruit en die superlekkere sinaasap. Maar ook een grote variëteit aan buitenlandse groenten vind je bij Choice. Voor de echte liefhebbers is er een ruim gesorteerde drankenafdeling met de fijnste wijnsoorten die de wereld kent. Bezoek een van onze filialen. Wij staan aan de Johannes Moenderastraat nummer 17, de Tweekinderweg nummer 99 en nu ook de Lelydorp aan de Indragani weg 466. Choice.

0: koop deze vakantie? Goed nieuws! De DSB Special persoonlijke lening is verlengd. Profiteer tijdelijk van rentekorting op je persoonlijke lening. Leen tot 7 keer je bruto inkomen met een maximum van 500.000 SRD. Aanvragen? Uitsluitend via de PL-applicatie op www.dsb.sr. DSB. Mijn bank. Mijn manier van bankieren.
1: The notification on LIM.
2: Voel je niet schuldig als je ervoor kiest om te doen wat beter is voor jou.
3: Choice Supermarkt. Al jaren in begrip en nog steeds unbeatable. Choice is still on top als het gaat om het allerbeste dat er op de markt is. Wij gaan steeds weer voor klantvriendelijkheid, een top assortiment, goede kwaliteit en de beste service. Choice biedt u dagelijks ovenvers brood, vers vlees, vers fruit en die superlekkere sinaasap. Maar ook een grote variëteit aan buitenlandse groenten vind je bij Choice. Voor de echte liefhebbers is er een ruim gesorteerde drankenafdeling met de fijnste wijnsoorten die de wereld kent. Bezoek een van onze filialen. Wij staan aan de Johannes Moenderstraat nummer 17, de Tweekinderweg nummer 99 en nu ook de Lelydorp aan de Indragani-weg 466. Choice, still unbeatable.
4: United Cement, geproduceerd in Suriname. United Cement. The strength of the future. Verkrijgbaar in alle Cool Dipsing winkels.
5: Samen zuinig. Water voor iedereen. Extreme droogte kan onze drinkwatervoorziening onder druk zetten. Daarom vraagt de SWM iedereen om bewust en zuinig met drinkwater om te gaan. Thuis, op het werk, overal. Want drinkwater is geen onbeperkte bron. Samen zuinig. Water voor iedereen. Een boodschap van de SWM.
6: SWM.
7: This is the recap of the phenomenal top 10 on LIM.
8: All the hits.

0: Van maandag tot en met vrijdag steeds om 2 uur Bakkanatori. Surinames meest beluisterde en best bekeken talkshow op Lim FM 91.7 en Lim TV kanaal 2.1. Ook op de internetradio limfmsu.com.
1: We melden ons aan
0: Bakkanatori. Always and still original with Limbo.
1: Dat wil je aan mij komen zeggen anno 2026. Dat inobegi opdracht en misschien denk je dat er kakkerlakken in mijn hoofd lopen.

0: treden en feunen, vitaminebehandelingen, kortom, alles wat je van een goede kapsalon verwacht.
1: De plaats waar u ook terecht bent voor Juvet, haar- en huidverzorgingsproducten. Judith's Kap

0: spreiden en feunen, vitaminebehandelingen, kortom alles wat je van een goede kapsalon verwacht.
1: De plaats waar u ook terecht bent voor Juvet, haar- en huidverzorgingsproducten. Judith's Kapsalon.

0: spreiden en feunen, vitaminebehandelingen, kortom, alles wat je van een goede kapsalon verwacht.
1: De plaats waar je ook terecht bent voor Juvet, haar- en huidverzorgingsproducten. Judith's Kapsalon, Kwattenweg 75, telefoon 475-543.
2: Dit is Lim FM 91.7.
3: The notification on Lim.
4: Voel je niet schuldig als je ervoor kiest om te doen wat beter is voor jou.

0: Van Optiek, Kankawastraat 9, telefoon 480-804. Bij ons bent u terecht voor brilmonturen, contactlenzen in alle vormen, lease- en zonnebrillen, gezondheidsmonturen enzovoorts enzovoorts. Rattan Optiek, snelle service, klantvriendelijkheid en kwaliteit op maat. Rattan Optiek, Kankawastraat 9, met 15 jaar professionele ervaring. Open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 4:30 's middags. Op de zaterdag van 8 uur 's morgens tot 1 uur 's middags. Rattan, de juiste kwaliteit voor het oog. Rattan, 480-804. By the way, de oogmetingen bij Rattan zijn gratis. Rattan.
1: Ben jij klaar voor de volgende stap in security? Bij InProzer bieden we plaatsingsmogelijkheden voor security officers vanaf 25 jaar. Gemotiveerde starters die het vak willen leren. Professionals die verder carrière willen maken door middel van specialisatie of een leidinggevende functie. En middelmanagers die de visies helpen aansturen. Wat staat daar tegenover? Een professionele organisatie die diensten biedt aan het topsegment van bedrijven en organisaties op A1 toplocaties. Met een sterk team en een aantrekkelijke pensioen. Hoogwaardige opleidingen en een salaris en voorwaarden waar je op vooruit gaat. Wij onderscheiden ons met ISO-certificeringen en de Blue Wave Platinum Badge. Stuur ons een privébericht op 74-5x2 voor meer informatie of kom persoonlijk langs aan de Virola Straat 4. InProster, Safety Through Innovation.

Dat wil zeggen, mijn mensen, de ene mag een koe stelen, terwijl de andere niet eens mag kijken over de schutting hoe die koe wordt weggebracht. Oftewel, geluk is nergens te koop. Skapu ede, nanga buriki ede. Anno avang.

0: United Cement. Geproduceerd in Suriname. United Cement. The strength of the future. Verkrijgbaar in alle Coolgrip winkels.
1: Zin in een overheerlijke maaltijd? Dan bent u terecht bij restaurant Pauli. Het menu van donderdag 3 september. Chinese taaiensoep met gerookte kip, kimchi kip, masala kip met roti en aardappel en bang bang met oestersaus. We zijn gevestigd in Oase aan de Kamelwijnenstraat 23 en we zijn open van 12 tot 5 uur in de middag. U kunt ons bereiken op 400-247. Takeout only. Restaurant Pauli bij Oase. Eet smakelijk! Zin in een heerlijke maaltijd? Dan bent u terecht bij Restaurant Pauli. Het menu van vrijdag 4 september. Okersoep met kip en zoutvlees. Jarpissi moxalesi met gerookte kip en ovenkip. Zuurkool met spekjes en kip. En gebakken botervis. We zijn gevestigd aan de Kamelwijnenstraat 23 bij Oase en we zijn open van 12 tot 5 uur in de middag. U kunt ons bereiken op 400-247. Takeout only. Restaurant Pauli bij Oase. Eet smakelijk!

0: Van maandag tot en met vrijdag steeds om 2 uur Bakan Natori. Surinames meest beluisterde en best bekeken talkshow op Lim FM 91.7 en Lim TV kanaal 2.1. Ook op de internetradio limfmsu.com.
1: We melden ons aan
0: Bakan Natori. Always and still original with Limbo.
1: Loop jongen, loop pas van hier man. Ach, dan erop jongen. Suffer.
2: The number one tune this week.
3: Het meest afgedraaid, gehoord en beluisterd. Number one on Lim on Peterborough. Number one.
4: Number one.

0: man, if you ready for start na a new stable job, if you ready for rock up the BG bedrijf na a ambassade, if you ready for the man city Comoro Hinkwa opleiding, if you ready for rock na a de K9 Dago, drones, scanners, na a de moro nyung tranga en modern apparaat te ego om veiligheid, if you ready, they must do boo snel. En browser na boe ernstig te mande. Maak snel contact die DET 745x2. Telefoon app 745x2. If you ready, en browser ready. En browser, safety through innovation.
1: Geef jouw nagels wat ze verdienen en dat is ongetwijfeld het beste. Bij Amity staan niet alleen mooie nagels centraal, maar ook goed verzorgde en gezonde nagels. Bij ons bent u terecht voor het aanbrengen van acryl, gel extensions, gel polish op natuurlijke nagels, pedicurebehandeling, biafbehandeling en press-on nails. Verder hebben wij diverse nagelproducten te koop. Op zoek naar een cadeau? Onze giftcoupons zijn hiervoor de oplossing. Like ons op Facebook, Amity Nails & Cosmetics. Instagram, Amity Glens. Bel of app op 880-9882. Wij zijn gevestigd aan de Maikoestraat nummer 36. We provide the glens of perfection. Wij verwelkomen u graag. Amity, the glens of perfection.
2: Samen zuinig. Water voor iedereen. Een lekkende kraan of een lekkend toilet kan ongemerkt veel drinkwater verspillen. Zie je een lekkage? Wacht niet te lang. Repareer deze zo snel mogelijk. Want water dat verloren gaat, kunnen we niet gebruiken waar het echt nodig is. Samen zuinig. Water voor iedereen. Een boodschap van de SWM.

0: Het is tijd voor het nieuws op Lim FM 91.7, limfmsu.com. Het is donderdag 3 september 2026. We starten deze nieuwsuitzending met een fragment uit de ontmoeting tussen minister André Misikaba en mediavertegenwoordigers van gisteren plaats, voor aanvang van de vergadering van de Raad van Ministers. De pers heeft enkele onderwerpen aan de minister voorgehouden, onder andere het ontslag van de directeur van het Staatsziekenfonds. Ook aan de minister gevraagd een reactie op de steeds stijgende seksueel overdraagbare aandoeningen onder jongeren en de actie bij de regionale gezondheidsdienst RGD.
1: Er is onlangs goedkeuring door de RVM van het ontslag. Dus wij hebben gevraagd na het ontvangst van de missieve aan onze jurist om de volgende stap aan ons door te geven, zodat we dat voort kunnen zetten. Ik zeg dat zo omdat wij toch wel wat problemen hebben gehad, procedurele problemen, met mensen die wij hebben afgezet. En we verliezen veel zaken bij de rechter, dus we willen in het vervolg geen fouten meer maken. Dus ik doe het nauwgezet, step by step, met een advocaat. Dus in het stadium nu is dat we wel toestemming van de RVM hebben om ontslag, inderdaad de meneer met ontslag te sturen.
2: Misschien kunt u een update geven over de stijging van de SOAS onder jongeren. Heeft u daar iets over te vertellen?
1: Dus kijk, op de eerste plaats, het frappeert me op sommige momenten dat we zien dat instellingen alleen de zaken benoemen. Maar we hebben weinig aan het benoemen van de zaken. We hebben een hele dermatologische dienst en laat me voorafstellen dat ik weet dat, net als alle andere instellingen, zij ook kampen met middelen, met enzovoorts. Maar dat betekent dat er vanuit de derma ook voorlichting gegeven moet worden. Ja? Dus dat is mijn eerste opmerking. Wij hebben in de afgelopen periode verschillende groepen getraind. We hebben mensen uit het binnenland getraind. We hebben mensen in Paramaribo getraind. En in oktober, wanneer de school weer start, zullen wij een grootste campagne hebben onder jongeren, maar met name op de scholen. Want onze eerste targetgroep is de jongeren. Dus dat stukje loopt. Ik denk dat we nog 2 groepen trainen in september, zodat wij in oktober full speed. Men gaat ons zien op de scholen, waar wij voorlichting gaan geven. Voorlichtingsmateriaal, daar ontbreekt het niet aan. In het afgelopen periode is heel veel materiaal gemaakt. Sommige zijn nog goed bruikbaar, zijn nog bij tijd. Dus die gaan we gewoon vermenigvuldigen en voortgaan. Maar ik vraag nogmaals, elke dokter, elke specialist, u moet niet wachten op het ministerie. Wij kunnen niet alleen. Wanneer we praten over die SOAS en de trend die we nu zien, dan is het all hands on deck. Dus het is de media en elke medici en dermatologische dienst en biologie, noem maar op. Iedereen moet vanuit de eigen verantwoordelijkheid ook helpen om de voorlichting te geven. Wat wij gaan doen natuurlijk is voorlichting vanuit een bepaalde channel, ja toch, een bepaalde kader. Maar die voorlichting is nooit genoeg. Geef die voorlichting. Kom met een plan. En al heeft u de financiën niet, u kunt tenminste aan het ministerie zijn. Ministerie, kijk, dit is het plan, zo willen we gaan. We willen naar het veld gaan, whatever, maar unap de middelen. Dan zeg ik ja, u benoemt niet, u helpt nadenken over de oplossing.
2: RGD is nu in actie.
1: Er is heel lang onderhandeld door het bestuur van de bond en de directie van SZF om te komen tot een nieuwe CAO voor 2026. Ik dacht dat ergens tweede week augustus er een principeakkoord is bereikt. En dat is toen voorgehouden aan mij als minister. En ik moet eerlijk zeggen dat ik bijna achterover viel. Want wanneer we onderhandelen, dan moeten we toch tenminste houden met wat zeggen de cijfers. Het pakket dat betaald moet worden, additioneel, dat is een bedrag van 50 miljoen SRD. Om die CAO van 2026 te doen. In het principe akkoord staat dat men een salariscorrectie van, ik dacht, 13,5% heeft bewerkstelligd voor de mensen. Daarna een lunchsum, een bepaald bedrag, eenmalig. En natuurlijk moet je de EWK betalen vanaf januari. Wij hebben op een gegeven moment gezegd, we hebben die middelen niet voorhanden, maar we begrijpen dat we de mensen ook niet zonder meer kunnen wegsturen, zonder niets. Zeker RGD, de mensen werken hard, dat weet ik. Dus ik heb gezegd, in eerste instantie ga ik mee met het nieuw loon. En dat betekent dus dat ik vanaf eind september, eind van deze maand, die nieuwe loon begin te betalen. Dus mensen krijgen een nieuw salaris. Salaris dat ze hadden plus 13,5% vanaf 1 september. Ik heb gezegd ten aanzien van die lumpsum, ik begrijp het. Ze hebben aangegeven dat ze het gelijk willen hebben. Ik zeg nee. Om de zaken richting RVM te sturen heb ik minimaal 3 weken nodig. Dus laten we afspreken 21 september dat ik dat eenmalig bedrag betaal aan elke werker, hoeveel, 500 zoveel werkers. Ze hebben gezegd nee, wij willen 12 september, 10 dagen minder. Ik heb gezegd dat lukt me niet, dus dat is een van de breekpunten. Een tweede breekpunt is die TWK. Wij hebben voorgesteld om het te spreiden in 6 maanden, dus tussen 1 september en februari volgend jaar, omdat de middelen op de begroting van 2026 uitgeput zijn. Om dat totaalpakket van RGT te betalen, heb ik 35 miljoen SRD nodig. Het totaalpakket om alles te betalen met TWK kost 115 miljoen. Ik heb 80 miljoen op mijn begroting. We hebben afgesproken dat we geen supplementaire begroting gaan doen dit jaar. Dus dat betekent dat ik 35 miljoen SRD tekort heb. En vandaar dat ik we hebben gevraagd, spreid het naar februari. Dan zorg ik ervoor dat dienstjaar 2027, dat in de maanden januari, februari we de zaak kunnen inlopen. Daarnaast hebben we gezegd, en dat heb ik gisteren aan de directeur van RGD doorgegeven, dat zou ze vanmorgen bespreken met de mensen, dat we dan vanaf 1 september niet alleen het nieuw loon plus 1 maand TWK. Oktober, november, december, en ik dacht dat januari zouden we 2 maanden doen, dus loon plus 2 maanden TWK. Februari hetzelfde, waardoor tot gisteren vond de bond dat ze wilde vasthouden aan die 4 maanden. En we willen alles, maar we kunnen niet alles krijgen omdat er niet alles is.
0: De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Arbeid, die dat tegenwoordig, André Misikaba. Hij sprak voor aanvang van de vergadering van de Raad van Ministers. En hij had het over 3 zaken, namelijk het ontslag van de directeur van het Staatsziekenfonds, althans dat proces, de stijging van seksueel overdraagbare aandoeningen en de actie bij RGD, de regionale gezondheidsdienst. Er is nog steeds het nieuws op LIM FM. De reikwijde van de in behandeling zijnde algemene wetbelastingen in de Nationale Assemblée is onvolledig en onzuiver. Fiscaal jurist Stanley Isaias heeft schriftelijk zijn bevindingen gedeeld met de Nationale Assemblée. Het is volgens Isaias belangrijk dat het ministerie kan definiëren welke belastingwetten zij uitvoert en welke ze negeert. En welke niet onder de nieuwe rechtsbescherming vallen. Het is beter om artikel 1 lid 4 om te keren, zodat de wet van toepassing is op alle belastingen met een negatieve lijst voor de belastingen die voorlopig niet onder de wet vallen. Isaias maakte de volgende opmerkingen tegenover Lim FM.
3: Dus die Algemene Belastingwet of Algemene Wet Belastingen is nu in behandeling. Die mannen hebben die vergadering opgeschort tot oktober. Dan moet de regering terugkomen in tweede ronde. Er zijn heel wat aandachtspunten, suggesties, wijzigingen, wijzigingsvoorstellen vanuit de assemblee geopperd. En ook in mijn communicatie naar de assemblee heb ik het een en ander aangegeven. Dus die mannen hebben eigenlijk veel werk te doen aan het ontwerp. Maar de behandeling gaat in oktober door. En mijn bijdrage richt zich op een aantal punten, maar er zijn natuurlijk veel meer punten die behandeld moeten worden. En als je die vergadering volgt, zie je dat de leden ook wel inhoudelijk veel ingaan, hoor, en diep ingaan op allerlei punten. Over het binnenvallen van huis en uitwisselen van informatie en het aanstellen van mensen die onderzoek gaan doen en wat hun kwalificaties zijn en dat soort dingen. Dus je ziet daar veel vragen over. Mijn eerste zorg is dat eigenlijk die reikwijdte van die wet onzuiver is. Dat het ministerie noemt eigenlijk 9 wetten, ze noemen 10, maar eentje is vervallen. Ze noemen 10 wetten waarop deze wet van toepassing is. En dat roept dan allerlei vragen op later in die wet van ja, al die dingen over informatieuitwisseling zijn dan ook alleen van toepassing op die 10 wetten. En een van die 10 wetten is vervallen, dat is die wet op de omzetbelasting. Die zal 3 of 4 jaar vervallen. Dus de vraag is waarom het ministerie niet gewoon een globale benadering neemt en zegt van luister, deze wet is van toepassing op alle wetten met uitzondering van deze wetten die ik nu op dit moment wil uitzonderen. Want er ontstaat verwarring wanneer je kijkt naar al die voorstellen over welke algemene wetten, ook die wet op die belastingrechtspraak, op welke belastingen ze wel en niet van toepassing zijn. En soms krijg je de indruk dat het ministerie niet eens precies weet welke belastingwetten in dit land gelden, toch? Want als je naar die begroting kijkt, staan er dingen daar die eigenlijk niet daar moeten staan. Toch, op die begroting staat nog steeds staat een verbruiksbelasting motor brandstoffen. En die wet bestaat niet. Als je kijkt naar die begroting, dan zie je je ziet niet die motorrijtuigenbelasting. En die wet bestaat wel. Toch, dus er zijn problemen daar met precies wat moet, welke wetten moeten vallen onder deze algemene wet. En een belangrijk punt dat ik aanhaal, en je hoort het in de vergadering ook, is de manier waarop dingen worden gedelegeerd naar de minister. Het is veel te ruim, veel te slordig. In een van die bepalingen zie je dat door of namens de minister regels gesteld kunnen worden. Het delegeert dan naar de minister een of andere entiteit die je niet kent. Je ziet in die wet dat de minister wettelijke bedragen mag veranderen per beschikking. Het is ook een rare formulering die we overigens volgens mij sinds de 90er jaren hier gewoon veel te vaak gebruiken. Omdat dat in strijd is met de grondwet. De grondwet zegt je precies wanneer het om belastingwetten gaat wat in die wet moet staan. En heel wat dingen die in de wet moeten staan worden dan gedelegeerd aan de minister, waardoor die belasting zelf constitutioneel in gevaar komt. Dus daarom heb ik voorgesteld dat ze die fiscale munt desnoods in deze wet opnemen. Toch, het heeft maar 3 of 4 bepalingen nodig. En die fiscale munt is dan een rekeneenheid waarin je al deze bedragen gaat vastleggen. Dus neem even aan dat die munt 1 SRD waard is. En dan zet je gewoon, de boete is 5000 fiscale rekeneenheden. En dan mag de DNA samen met de regering jaarlijks de waarde van die fiscale rekeneenheid gaan aanpassen. En dat kan dan spoor houden met de inflatie of andere beleidskeuzes die ze maken. Die manier heb je geen problemen meer met onconstitutionele delegatie van belastingtarieven, boetebedragen, etc. naar de minister. En vroeg of laat zal dat waarschijnlijk ook helpen om meer rechtvaardigheid te brengen in belastingdrempels. Want je hebt nou een drempel in de vermogensbelasting van iets van $2000. Dat was ooit $40.000. In die tussentijd is die drempel van de loon- en inkomstenbelasting gaan naar zo'n 100.000 SRD, toch? Dus die dingen verschuiven door de tijd, omdat men probeert in te spelen op de gevolgen van inflatie. En men kan dat nooit allemaal op hetzelfde moment doen. En zo'n rekeneenheid geeft je eigenlijk de ruimte om deze dingen te synchroniseren. Al synchroniseer je niet alles meteen, maar je kan beginnen bij 4 of 5 dingen. En in de loop der tijd kan je andere dingen onder die rekeneenheid brengen. Waardoor je ook al die constitutionele problemen vermijdt. Maar waardoor je ook meer een gevoel van rechtvaardigheid brengt over bedragen en drempels, et cetera, die in wetten worden gehanteerd. Er zijn nog veel meer punten hoor, maar het is een beetje te lang om te beschrijven. Dus ik zou zeggen, ik heb ook transfer pricing aangehaald. Ik denk dat dat geregeld moet worden in deze wet. Ik denk niet dat ze zover zijn om dingen over transfer pricing, althans die formele aspecten, te regelen. Maar je zou tenminste een plaats moeten reserveren in die wet om binnenkort daarmee om te gaan. En daarom zeg ik, die wet moet ook worden ingericht op een manier dat die makkelijk kan worden aangepast. Want hij zal vaker moeten worden aangepast. En de minister zal terugkomen in oktober met haar notas van wijzigingen. Hopelijk gewoon een schoon voorstel, zodat iedereen kan lezen wat nou het ontwerp is. Want op het moment dat ze overgaan naar de derde ronde van de behandeling, dan is het eigenlijk alleen maar voor show. Dan wordt er niets meer veranderd inhoudelijk. Dus ik weet ook niet waarom die derde ronde zo lang duurt, want dan gaan ze gewoon stemmen.
0: Fiscaal jurist Stanley Isaias, hij heeft zijn mening gedeeld, dat wel schriftelijk, met de Nationale Assemblée over de Algemene Wet Belastingen. Er is nog Lim FM met het nieuws. Ik denk dat het goed is om weer eens uw aandacht te vragen voor een van de ministers. Tot slot voor aanvang van de RVM. En er is nu tijd om te luisteren naar de minister van Transport, Communicatie en Toerisme. Want op het gebied van het luchtvaardig houden van onze vliegtuigen doen we een bijzonder slechte job. En is er sprake van blacklisting. Minister Raymond Lanveld, hij zwaaide de scepter op TCT. Die stond hierbij stil tijdens het persmoment. En we vragen daar uw aandacht voor.
4: Het gaat in principe niet om SLM of Fly Always. Die blacklisting geldt voor in Suriname gecertificeerde vliegtuigen. Ja, zo is dat. Maar vanwege zeg maar, de tekortkomingen die we hebben bij de autoriteit die verantwoordelijk is voor het certificeren van deze vliegtuigen. Dus het bepalen dat ze luchtwaardig zijn. En daar zijn we bezig in te investeren. We hebben nu op dit moment iemand van ICAO in Suriname. Die is ook komen kijken hoe het gaat. Er zijn een aantal dingen die we reeds aan het doen zijn. Bijvoorbeeld de communicatiemast die was omgevallen in 2023. Die hebben we weer opgezet. Alle radio werd erop getest. De communicatie met de piloten en zo. En hij doet het goed. De volgende week komt hier de meneer van het bedrijf Intelcan, waarmee we een contract hebben die de ILS en de radar moet helpen. De radar werkt gedeeltelijk, maar dat bedrijf moet ons helpen om hem volledig te maken. En de instrumental landing system. Dus er moet een assessment verder worden gedaan in september. En het streven is dat we hem rond oktober, november op en running hebben. Zo, we doen die investeringen om, zeg maar, te kunnen voldoen aan de ICAO standards en recommended practices, dat dus ook als norm geldt voor de Europese Unie, waarmee we dus ook werken om die blacklisting teniet te doen. Zij verlenen ook ondersteuning en zo waren ze hier voor een assessment de vorige maand. Dus step by step komen we daar. Dus dat is de situatie. Jamaica had een bezwaar getekend tegen SLM op basis van de EU blacklisting. Maar na gesprekken tussen onze veiligheidsautoriteit en de veiligheidsautoriteit van Jamaica heeft Jamaica Suriname Airways weer toestemming gegeven om daar te mogen landen. Suriname Airways heeft wel pech. Ze hebben nadat ze de motor van hun tweede vliegtuig uit de T-check hebben gehaald, binnen een week is die motor defect geraakt. En nu wordt dus onderzocht wat er precies aan de hand is. In de tussentijd is men ook naastig op zoek naar een nieuwe motor. En er zijn een paar bronnen geïdentificeerd. De meest favoriete, de meeste optie die op afzienbare tijd kan worden ingezet met dat bedrijf is een general terms of agreement afgesloten, is getekend. Maar nu kijkt men naar de detail en dan gaat het om precies de levering van die machine, zodat we hem in die kist kunnen hebben en dat die kist weer, we hopen binnen afzienbare tijd weer luchtwaardig kan zijn. Dus dat is de situatie. Nogmaals, dus het gaat in eerste instantie als het gaat over die Jamaican, het verbod van Jamaica voor zowel FlyAlways als SLM, dan is dat opgeheven door tussenkomst van CASAS.
5: Minister, hoeveel kost het Suriname om van de blacklisting af te komen? Want als de zaken in orde gemaakt moeten worden, is er een prijskaartje aan verbonden. Wat zal het Suriname kosten?
4: Dus dat is een hele goede vraag. Zo hebben we het nog niet berekend, maar het zou wel berekend kunnen worden. Wat ik u kan zeggen is dat we, en ik moet eerlijk zijn, dat de overeenkomst door de vorige regering was gesloten met de IDB, maar wij hebben het geoperationaliseerd omdat je een aantal dingen moest doen om die lening te laten werken. Een van ze was de PEU, de Project Executing Unit, die moest in place zijn en daar hebben we vorig jaar sollicitaties voor doen uitgaan. Er is wel een probleem en dat is een beetje een klacht van de laatste tijd, dat die verdiensten een beetje aan de lage kant waren, waardoor we zeg maar 2-3 rondes moesten gaan om kandidaten te vinden die die job wel wilden doen. En dus zijn we pas begin dit jaar eigenlijk goed begonnen met de implementatie van het project. En het prijskaartje aan het project is $25 miljoen.

Wij hebben hem laten horen als ook zijn collega van Volksgezondheid, André Misikaba. En ook hebben we dus in deze nieuwsuitzending gehad de fiscale jurist, de heer Stanley Isaias. Dat betekent dus het einde van deze nieuwsuitzending. Wij bedanken u voor het luisteren. Goedemorgen. En als u naar de herhaling hebt zitten luisteren, goedemiddag.

Dit is Lim FM, de andere radio. Te bereiken op 547-330, de studio. 547-331, de administratie en de nieuwsdienst. En info@limfmsu.com. Appen 878-1482. Lim FM, de andere radio.

0: Yama?
1: Enough, Mamma Mi. One minimum bribe dat toch is in precies €100 no more, Jim.
0: Maar dat had ik u beloofd.
1: Maar die no maar zijn €50, Jim, alsnog, no?
0: Ik ga deze week voor Sergio zijn moeder sturen. En dan zal ik daarna voor u sturen.
1: Maar ja, dat hoeft het niet meer. Je hebt me al duidelijk gemaakt dat je eerst voor je schoonmoeder kiest. Ik bedoel dat na Michari Timolanga in mijn beren.
0: Maar ik heb haar eerst beloofd.
1: Is zo je moeder? Nee, ma.
0: Oké, mama. U mag direct naar Western Union om die €50 te halen.
1: Anomoso, fijne dag.
0: Is goed, ma. Hallo, mama.
1: De cello, dat is meer die broka gesprek.
0: Nee, mama.
1: Wel, if je bosena €100 eten, zorg dat je doet via het Caritrans voor Western Union aan de Johan Adolf Bengelstraat 192.
0: Mama, ga je die luisteraars dat weer vertellen?
1: Ja, dat sabi. Want een service geweldig. De Oerusmal heeft me de jef direct. Plus, ze zijn dagelijks open tot 8 uur 's avonds.
0: Nog iets, mama?
1: Ja, Amoni zei bosena die schoon, maar ik kan zijn en Jim ook toe.
0: Mama!
2: Samen zuinig. Water voor iedereen. Een lekkende kraan of een lekkend toilet kan ongemerkt veel drinkwater verspillen. Zie je een lekkage? Wacht niet te lang. Repareer deze zo snel mogelijk. Want water dat verloren gaat, kunnen we niet gebruiken waar het echt nodig is. Samen zuinig. Water voor iedereen. Een boodschap van de SWM.

in een overheerlijke maaltijd? Dan bent u terecht bij restaurant Pauli. Het menu van donderdag 3 september. Chinese taaiensoep met gerookte kip, kimchi kip, masala kip met roti en aardappel en bang bang met oestersaus. We zijn gevestigd in Oase aan de Kamelwijnenstraat 23 en we zijn open van 12 tot 5 uur in de middag. U kunt ons bereiken op 400-247. Takeout only. Restaurant Pauli bij Oase. Eet smakelijk! Zin in een heerlijke maaltijd? Dan bent u terecht bij restaurant.

Ratan Optiek, Kankawastraat 9, telefoon 480-804. Bij ons bent u terecht voor brilmonturen, contactlenzen in alle vormen, lease- en zonnebrillen, gezondheidsmonturen enzovoorts enzovoorts. Ratan Optiek, snelle service, klantvriendelijkheid en kwaliteit op maat. Ratan Optiek, Kankawastraat 9, met 15 jaar professionele ervaring. Open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5:30 's middags. Op de zaterdag van 8 uur 's morgens tot 1 uur 's middags. Ratan, de juiste kwaliteit voor het oog. Ratan, 480-804. By the way, de oogmetingen bij Ratan zijn gratis. Ratan.

0: bel vandaag nog naar 426-015 of 888-1075. Housing International NV, uw partner in vastgoed.
1: Macintosh Media doet het gewoon. Hoe groot wil je het? Hoe lang moet het zijn? Hoe goed moet het zijn? Dat is wat

0: De regering is zich bewust van de huidige druk op het elektriciteitsnet en de aangekondigde mogelijkheid van tijdelijke stroomonderbrekingen door de EBS, de energiebedrijf in Suriname. De directe oorzaak is het sterk gestegen stroomverbruik in ons land. Omdat noodzakelijke investeringen in de afgelopen jaren onvoldoende zijn gerealiseerd, is er op korte termijn geen snelle oplossing beschikbaar. Dit betekent dat de kans op zogenaamde loadshedding tot eind november aanzienlijk is. Houdt u daar rekening mee. Op de samenleving wordt een beroep gedaan om bewust en zuinig om te gaan met elektriciteit. De regering werkt samen met EBS aan structurele oplossingen en investeringen, zodat Suriname in de toekomst beter voorbereid is op de groeiende vraag naar energie. Tot die tijd wordt gerekend op een ieders medewerking en solidariteit.
1: United Cement. Geproduceerd in Suriname. United Cement. The strength of the future. Verkrijgbaar in alle Koeldiepzing winkels.
2: Steven Marley, let them know what time it is.
3: We came here to party, we came here to dance. You know that you're my girl, damn right I'm your man. This night going too good.

0: one tune this week.
1: Het meest afgedraaid, gehoord en beluisterd. Number one on Lim, unbeatable. Number one.
2: Number one.

0: nigga.
1: Geef jouw nagels wat ze verdienen en dat is ongetwijfeld het beste. Bij Amity staan niet alleen mooie nagels centraal, maar ook goed verzorgde en gezonde nagels. Bij ons bent u terecht voor het aanbrengen van acryl, gel extensions, gel polish op natuurlijke nagels, pedicurebehandeling, biafbehandeling en press-on nails. Verder hebben wij diverse nagelproducten te koop. Op zoek naar een cadeau? Onze giftcoupons zijn hiervoor de oplossing. Like ons op Facebook, Amity Nails and Cosmetics. Instagram, Amity Glens. Bel of app op 880-9882. Wij zijn gevestigd aan de Maikoestraat nummer 36. We provide the glens of perfection. Wij verwelkomen u graag. Amity, the glens of perfection.
2: Hey, Biggie, stel op. Want if you want professional junta, na een browser in de niemang. If you ready for start na een new stabiel job. If you ready for rock op die PG bedrijf na een ambassade. If you ready for the man city Comoro hey qua opleiding. If you ready for rock na een K9 Dago, drones, scanners. Na een moro nieuw tranga en modern apparaat te ego om veiligheid. If you ready, they must do boo snel. En browser naar boe ernstig te mande. Maak snel contact die DET 745x2. Telefoon app 745x2. If you ready, en browser ready. En browser, safety through innovation.

Ben je fan van bakken, maar wil je betere technieken zonder dure lessen? De online bakcursussen van Roberta kosten maar 10 tot 15 euro. Je krijgt 2 jaar onbeperkt toegang. Je leert in je eigen tempo. App Lim FM naar 0031-641-802512 en ontvang dan 20% korting op de online cursussen. Meld je aan via www.cakehawkessences.nl of via WhatsApp op 0031-641-802512. Vraag naar het overzicht van de beschikbare online.

0: Het is tijd voor het nieuws op Lim FM 91.7, limfmsu.com. Het is donderdag 3 september 2026. We starten deze nieuwsuitzending met een fragment uit de ontmoeting tussen minister André Misikaba en mediavertegenwoordigers van gisteren plaats, voor aanvang van de vergadering van de Raad van Ministers. De pers heeft enkele onderwerpen aan de minister voorgehouden, onder andere het ontslag van de directeur van het Staatsziekenfonds. Ook aan de minister gevraagd een reactie op de steeds stijgende seksueel overdraagbare aandoeningen onder jongeren en de actie bij de regionale gezondheidsdienst RGD.
1: Er is onlangs goedkeuring door de RVM van het ontslag. Dus wij hebben gevraagd het ontvangst van de missieve aan onze jurist om de volgende stap aan ons door te geven, zodat we dat voort kunnen zetten. Ik zeg dat zo omdat wij toch wel wat problemen hebben gehad, procedurele problemen, met mensen die wij hebben afgezet. En we verliezen veel zaken bij de rechter, dus we willen in het vervolg geen fouten meer maken. Dus ik doe het nauwgezet, step by step, met een advocaat. Dus in het stadium nu is dat we wel toestemming van de RVM hebben om ontslag, inderdaad de meneer met ontslag te sturen.
2: Misschien kunt u een update geven over de stijging van de SOAS onder jongeren. Heeft u daar iets over te vertellen?
1: Dus kijk, op de eerste plaats, het frappeert me op sommige momenten dat we zien dat instellingen alleen de zaken benoemen. Maar we hebben weinig aan het benoemen van de zaken. We hebben een hele dermatologische dienst. En laat me voorafstellen dat ik weet dat, net als alle andere instellingen, zij ook kampen met middelen, met enzovoorts. Maar dat betekent dat er vanuit de derma ook voorlichting gegeven moet worden. Ja? Dus dat is mijn eerste opmerking. Wij hebben in de afgelopen periode verschillende groepen getraind. We hebben mensen uit het binnenland getraind. We hebben mensen in Paramaribo getraind. En in oktober, wanneer de school weer start, zullen wij een grootste campagne hebben onder jongeren, maar met name op de scholen. Want onze eerste targetgroep is de jongeren. Dus dat stukje loopt. Ik denk dat we nog 2 groepen trainen in september, zodat wij in oktober full speed. Men gaat ons zien op de scholen, waar wij voorlichting gaan geven. Voorlichtingsmateriaal, daar ontbreekt het niet aan. In het afgelopen periode is heel veel materiaal gemaakt. Sommige zijn nog goed bruikbaar, zijn nog bij tijd. Dus die gaan we gewoon vermenigvuldigen en voortgaan. Maar ik vraag nogmaals, elke dokter, elke specialist, je moet niet wachten op het ministerie. Wij kunnen niet alleen. Wanneer we praten over die SOAS en de trend die we nu zien, dan is het all hands on deck. Dus het is de media en elke medici en dermatologische dienst en biologie, noem maar op. Iedereen moet vanuit de eigen verantwoordelijkheid ook helpen om de voorlichting. Wat wij gaan doen natuurlijk is voorlichting vanuit een bepaalde channel, ja toch, een bepaalde kader. Maar die voorlichting is nooit genoeg. Geef die voorlichting. Kom met een plan. En al heeft u de financiën niet, u kunt tenminste aan het ministerie zijn. Ministerie, kijk, dit is het plan. Zo willen we gaan. We willen naar het veld gaan. Whatever, maar unap de middelen. Dan zeg ik ja. U benoemt niet. U helpt nadenken over de oplossing.
2: RGD is nu in actie.
1: Er is heel lang onderhandeld door het bestuur van de bond en de directie van SZF om te komen tot een nieuwe CAO voor 2026. Ik dacht dat ergens tweede week augustus er een principeakkoord is bereikt. En dat is toen voorgehouden aan mij als minister. En ik moet eerlijk zeggen dat ik bijna achterover viel. Want wanneer we onderhandelen, dan moeten we toch tenminste houden met wat zeggen de cijfers. Het pakket dat heel, dat is een bedrag van 50 miljoen SRD om die CAO van 2026 te doen. In het principeakkoord staat dat men een salariscorrectie van, ik dacht, 13,5% heeft bewerkstelligd voor de mensen. Daarna een lunchsum, een bepaald bedrag, eenmalig. En natuurlijk moet je de EWK betalen vanaf januari. Wij hebben op een gegeven moment gezegd, we hebben die middelen niet voorhanden, maar we begrepen dat we de mensen ook niet zonder meer kunnen wegsturen, zonder niets. Zeker RGD, de mensen werken hard, dat weet ik. Dus ik heb gezegd, in eerste instantie ga ik mee met het nieuw loon. En dat betekent dus dat ik vanaf eind september, eind van deze maand, die nieuwe loon begint te betalen. Dus mensen krijgen een nieuw salaris. Salaris dat ze hadden plus 13,5% vanaf 1 september. Ik heb gezegd ten aanzien van die lump sum, ik begrijp het. Ze hebben aangegeven dat ze het gelijk willen hebben. Ik zeg nee. Om de zaken te, richting RVM te sturen heb ik minimaal 3 weken nodig. Dus laten we afspreken 21 september. Dat ik dat eenmalig bedrag betaal aan elke werker, hoeveel, 500 zoveel werkers. Ze hebben gezegd nee, wij willen 12 september, 10 dagen minder. Ik heb gezegd dat lukt me niet, dus dat is een van de breekpunten. Een tweede breekpunt is die TWK. Wij hebben voorgesteld om het te spreiden in 6 maanden, dus tussen 1 september en februari volgend jaar, omdat de middelen op de begroting van 2026 uitgeput zijn. Om dat totaalpakket van RGT te betalen, heb ik 35 miljoen SRD nodig. Het totaalpakket om alles te betalen met TWK kost 115 miljoen. Ik heb 80 miljoen op mijn begroting. We hebben afgesproken dat we geen supplementorenbegroting gaan doen dit jaar. Dus dat betekent dat ik 35 miljoen SRD tekort heb. En vandaar dat ik heb gevraagd, spreid het naar februari. Dan zorg ik ervoor dat dienstjaar 2027, dat in de maanden januari, februari, we de zaak kunnen inlopen. Daarnaast hebben we gezegd, en dat heb ik gisteren aan de directeur van RGD doorgegeven, dat zullen ze vanmorgen bespreken met de mensen, dat we dan vanaf 1 september niet alleen het nieuw loon plus 1 maand TWK. Oktober, november, december. En ik dacht dat januari zouden we 2 maanden doen. Dus loon plus 2 maanden TWK. Februari hetzelfde. Waardoor tot gisteren vond de bond dat ze wilde vasthouden aan die 4 maanden. En we willen alles, maar we kunnen niet alles krijgen omdat er niet alles is.
0: De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Arbeid, heet dat tegenwoordig, André Misikaba. Hij sprak voor aanvang van de vergadering van de Raad van Ministers. En hij had het over 3 zaken, namelijk het ontslag van de directeur van het Staatsziekenfonds, althans dat proces. De stijging van seksueel overdraagbare aandoeningen. En de actie bij RGD, de regionale gezondheidsdienst. Er is nog steeds het nieuws op LIM FM. De reikwijdte van de in behandeling zijnde algemene wetbelastingen in de Nationale Assemblée is onvolledig en onzuiver. Fiscaal jurist Stanley Isaias heeft schriftelijk zijn bevindingen gedeeld met de Nationale Assemblée. Het is volgens Isaias belangrijk dat het ministerie kan definiëren welke belastingwetten zij uitvoert en welke ze negeert en welke niet onder de nieuwe rechtsbescherming vallen. Het is beter om artikel 1 lid 4 om te keren zodat de wet van toepassing is op alle belastingen met een negatieve lijst voor de belastingen die voorlopig niet onder de wet vallen. Isaias maakte de volgende opmerkingen tegenover Lim FM.
3: Dus die algemene belastingwet of algemene wetbelastingen is nou in behandeling. Die mannen hebben die vergadering opgeschort tot oktober. Dan moet de regering terugkomen in tweede ronde. Er zijn heel wat aandachtspunten, suggesties, wijzigingen, wijzigingsvoorstellen vanuit de assemblee geopperd. En ook in mijn communicatie naar de assemblee heb ik het een en ander aangegeven. Dus die mannen hebben eigenlijk veel werk te doen aan het ontwerp. Maar de behandeling gaat in oktober door. En mijn bijdrage richt zich op een aantal punten, maar er zijn natuurlijk veel meer punten die behandeld moeten worden. En als je die vergadering volgt, zie je dat de leden ook wel inhoudelijk veel ingaan, hoor, en diep ingaan op allerlei punten. Over binnenvallen van huis en uitwisselen van informatie en het aanstellen van mensen die onderzoek gaan doen en wat hun kwalificaties zijn en dat soort dingen. Dus je ziet daar veel vragen over. Mijn eerste zorg is dat eigenlijk die reikwijdte van die wet onzuiver is. Het ministerie noemt eigenlijk 9 wetten, ze noemen 10, maar eentje is vervallen. Ze noemen 10 wetten waarop deze wet van toepassing is. En dat roept dan allerlei vragen op later in die wet van ja, al die dingen over informatieuitwisseling zijn dan ook alleen van toepassing op die 10 wetten. En een van die 10 wetten is vervallen, dat is die wet op de omzetbelasting. Die zal 3 of 4 jaar vervallen. Dus de vraag is waarom het ministerie niet gewoon een globale benadering neemt en zegt van luister, deze wet is van toepassing op alle wetten met uitzondering van deze wetten die ik nu op dit moment wil uitzonderen. Want er ontstaat verwarring wanneer je kijkt naar al die voorstellen over welke algemene wetten, ook die wet op die belastingrechtspraak, op welke belastingen ze wel en niet van toepassing zijn. En soms krijg je de indruk dat het ministerie niet eens precies weet welke belastingwetten in dit land gelden, toch? Want als je naar die begroting kijkt, staan er dingen daar die eigenlijk niet daar moeten staan. Toch, op die begroting staat nog steeds staat een verbruiksbelasting, motor, brandstoffen. En die wet bestaat niet. Als je kijkt naar die begroting, dan zie je... je ziet niet die motorrijtuigenbelasting, en die wet bestaat wel. Toch, dus er zijn problemen daar met precies welke wetten moeten vallen onder deze algemene wet. En een belangrijk punt dat ik aanhaal, en je hoort het in de vergadering ook, is de manier waarop dingen worden gedelegeerd naar de minister. Het is veel te ruim, veel te slordig. In een van die bepalingen zie je dat door of namens de minister regels gesteld kunnen worden. Het delegeert dan naar de minister een of andere entiteit die je niet kent. Je ziet in die wet dat de minister wettelijke bedragen mag veranderen per beschikking. Het is ook een rare formulering die we overigens volgens mij sinds de 90er jaren hier gewoon veel te vaak gebruiken. Omdat dat in strijd is met de grondwet. De grondwet zegt je precies wanneer het om belastingwetten gaat wat in die wet moet staan. En heel wat dingen die in de wet moeten staan worden dan gedelegeerd aan de minister, waardoor die belasting zelf constitutioneel in gevaar komt. Dus daarom heb ik voorgesteld dat ze die fiscale munt desnoods in deze wet opnemen. Toch, het heeft maar 3 of 4 bepalingen nodig. En die fiscale munt is dan een rekeneenheid waarin je al deze bedragen gaat vastleggen. Dus neem even aan dat die munt 1 SRD waard is. En dan zet je gewoon, de boete is 5000 fiscale rekeneenheden. En dan mag de DNA samen met de regering jaarlijks de waarde van die fiscale rekeneenheid gaan aanpassen. En dat kan dan spoor houden met de inflatie of andere beleidskeuzes die ze maken. Op die manier heb je geen problemen meer met onconstitutionele delegatie van belastingtarieven, boetebedragen, etc. naar de minister. En vroeg of laat zal dat waarschijnlijk ook helpen om meer rechtvaardigheid te brengen in belastingdrempels. Ja, want je hebt nou een drempel in de vermogensbelasting van iets van $2000. Dat was ooit $40.000. In die tussentijd is die drempel van de loon- en inkomstenbelasting gaan naar zo'n 100.000 SAD, toch? Dus die dingen verschuiven door de tijd, omdat men probeert in te spelen op de gevolgen van inflatie. En men kan dat nooit allemaal op hetzelfde moment doen. En zo'n rekeneenheid geeft je eigenlijk de ruimte om deze dingen te synchroniseren. Al synchroniseer je niet alles meteen, maar je kan beginnen bij 4 of 5 dingen. En in de loop der tijd kan je andere dingen onder die rekeneenheid brengen. Waardoor je ook al die constitutionele problemen vermijdt. Maar waardoor je ook meer een gevoel van rechtvaardigheid brengt over bedragen en drempels, et cetera, die in wetten worden gehanteerd. Er zijn nog veel meer punten hoor, maar het is een beetje te lang om te beschrijven. Dus ik zou zeggen, ik heb ook transfer pricing aangehaald. Ik denk dat dat geregeld moet worden in deze wet. Ik denk niet dat ze zo ver zijn om dingen over transfer pricing, althans die formele aspecten, te regelen. Maar je zou tenminste een plaats moeten reserveren in die wet om binnenkort daarmee om te gaan. En daarom zeg ik, die wet moet ook worden ingericht op een manier dat die makkelijk kan worden aangepast. Want hij zal vaker moeten worden aangepast. En de minister zal terugkomen in oktober met haar notas van wijzigingen. Hopelijk gewoon een schoon voorstel, zodat iedereen kan lezen wat nou het ontwerp is. Want als mensen overgaan naar de derde ronde van de behandeling, dan is het eigenlijk alleen maar voor show. Dan wordt er niets meer veranderd inhoudelijk. Dus ik weet ook niet waarom die derde ronde zo lang duurt, want dan gaan ze gewoon stemmen.
0: Fiscaal jurist Stanley Isaias, hij heeft zijn mening gedeeld, dat wel schriftelijk, met de Nationale Assemblée over de Algemene Wet Belastingen. Er is nog Lim FM met het nieuws. Ik denk dat het goed is om weer eens uw aandacht te vragen voor een van de ministers. Tot slot voor aanvang van de RVM. En er is nu tijd om te luisteren naar de minister van Transport, Communicatie en Toerisme. Want op het gebied van het luchtvaardig houden van onze vliegtuigen doen we een bijzonder slechte job. En is er sprake van blacklisting. Minister Raymond Lansveld, hij zwaait de scepter op TCT. Die stond hierbij stil tijdens het persmoment. En we vragen daar uw aandacht voor.
4: Het gaat in principe niet om SLM of Fly Always. Die blacklisting geldt voor in Suriname gecertificeerde vliegtuigen, ja, zo is dat. Maar vanwege zeg maar, de tekortkomingen die we hebben bij de autoriteit die verantwoordelijk is voor het certificeren van deze vliegtuigen. Dus het bepalen dat ze luchtwaardig zijn. En daar zijn we bezig in te investeren. We hebben nu op dit moment iemand van ICAO in Suriname. Die is ook komen kijken hoe het gaat. Er zijn een aantal dingen die we reeds aan het doen zijn. Bijvoorbeeld de communicatiemast die was omgevallen in 2023. Die hebben we weer opgezet. Alle radio weer erop getest. De communicatie met de piloten en zo. En hij doet het goed. De volgende week komt hier de meneer van het bedrijf Intelcan, waarmee we een contract hebben die de ILS en de radar moet helpen. De radar werkt gedeeltelijk, maar dat bedrijf moet ons helpen om hem volledig te maken. En de instrumental landing system. Dus er moet een assessment verder worden gedaan in september. En het streven is dat we hem rond oktober, november op en running hebben. Zo, we doen die investeringen om zeg maar te kunnen voldoen aan de ICAO standards en recommended practices. Dat dus ook als norm geldt voor de Europese Unie. Waarmee we dus ook werken om die blacklisting teniet te doen. Zij verlenen ook ondersteuning en zo waren ze hier voor een assessment de vorige maand. Dus step by step komen we daar. Dus dat is de situatie. Jamaica had een bezwaar getekend tegen SLM op basis van de EU blacklisting. Maar na gesprekken tussen onze veiligheidsautoriteit en de veiligheidsautoriteit van Jamaica heeft Jamaica Surinam Airways weer toestemming gegeven om daar te mogen landen. Surinam Airways heeft wel pech. Ze hebben nadat ze de motor van hun tweede vliegtuig uit de T-check hebben gehaald, binnen een week is die motor defect geraakt. En nu wordt dus onderzocht wat er precies aan de hand is. In de tussentijd is men ook naastig op zoek naar een nieuwe motor. En er zijn een paar bronnen geïdentificeerd. De meest favoriete, de meeste optie die op afzienbare tijd kan worden ingezet. Met dat bedrijf is een general terms of agreement afgesloten, is getekend. Maar nu kijkt men naar de detail en dan gaat het om precies de levering van die machine. Zodat we hem in die kist kunnen hebben en dat die kist weer, we hopen binnen afzienbare tijd weer luchtwaardig kan zijn. Dus dat is de situatie. Nogmaals, dus het gaat in eerste instantie als het gaat over die Jamaican, het verbod van Jamaica voor zowel FlyAlways als SLM, dan is dat opgeheven door tussenkomst van CASA's.
5: Minister, hoeveel kost het Suriname om van de blacklisting af te komen? Want als de zaken in orde gemaakt moeten worden, is er een prijskaartje aan verbonden. Wat zal het Suriname kosten?
4: Dus dat is een hele goede vraag. Zo hebben we het nog niet berekend, maar het zou wel berekend kunnen worden. Wat ik u kan zeggen is dat we, en ik moet eerlijk zijn, dat de overeenkomst door de vorige regering was gesloten met de IDB, maar wij hebben het geoperationaliseerd omdat je een aantal dingen moest doen om die lening te laten werken. Eén van ze was de PEU, de Project Executing Unit, die moest in place zijn en daar hebben we vorig jaar sollicitaties voor doen uitgaan. Er is wel een probleem en dat is een beetje een klacht van de laatste tijd, dat die verdiensten een beetje aan de lage kant waren, waardoor we zeg maar 2-3 rondes moesten gaan om kandidaten te vinden die die job wel wilden doen. En dus zijn we pas begin dit jaar eigenlijk goed begonnen met de implementatie van het project. En het prijskaartje aan het project is $25 miljoen. Dus dat betekent niet dat dat de prijskaart is voor om af te komen van de EU blacklisting. Wat het project ons wel helpt is om de equipment, de training van het personeel op niveau te krijgen, zodat wij als Suriname en met name CASA's kan voldoen wanneer de assessments door de ICAO en de EASA, dus de Europese Unie, of de FAA van Amerika, wanneer ze hier zijn om die assessments te doen, dat ze kunnen vaststellen dat wij voldoen aan de normen die de standards en recommended practices van de ICAO zijn.
6: Dat was de minister van Transport, Communicatie en Toerisme. Wij hebben hem laten horen, als ook zijn collega van Volksgezondheid, André Misikaba. En ook hebben we dus in deze nieuwsuitzending gehad de fiscale jurist, de heer Stanley Isaias. Dat betekent dus het einde van deze nieuwsuitzending. Wij bedanken u voor het luisteren. Goedemorgen. En als u naar de herhaling hebt zitten luisteren, goedemiddag.

Dit is Lim FM, de andere radio. Te bereiken op 547-330, de studio. 547-331, de administratie en de nieuwsdienst. En info@limfmsu.com. Appen 878-1482. Lim FM, de andere radio. Sure.

0: Dit is het menu van Eethuis Esseline. Vandaag 3 september. Sweet Osso Nasi, Sweet Osso Bami, Heerheri, witte rijst of bulgur rijst met kip en groente, gele pesi moxalesi met gerookte kipperdoor, gebakken vis met oma's speciale saus, bruine bonen met kipworstjes, rookworst en kip, eron zoutvlees en of agoutere, varkenstaart, en gomawiri mix gerookte kip, droge garnalen en zoutvlees. Als groente, kousenband, amzooi en boulanger wil je opnieuw verliefd raken. Esseline, anjauso, naga ekte, sweet tessie, fufossi. Bonistraat 106 tegenover Indramayo. Voor telefonische bestellingen 458169. Of u kunt uw bestelling uitsluitend appen 748-7679. Smakelijk eten.
1: This is the recap of the phenomenal top 10 on Lim. All the hits.

0: Het meest afgedraaid, gehoord en beluisterd. Number one on Limb on Peterborough. Number one.
1: Number one.

een overheerlijke maaltijd? Dan bent u terecht bij restaurant Pauli. Het menu van donderdag 3 september. Chinese taaiensoep met gerookte kip, kimchi kip, masala kip met roti en aardappel en bang bang met oestersaus. We zijn gevestigd in Oase aan de Kamowijnenstraat 23 en we zijn open van 12 tot 5 uur in de middag. U kunt ons bereiken op 400-247. Takeout only. Restaurant Pauli bij Oase. Eet smakelijk!

0: mi odo takso.
1: Arkis malontu, danti de da ukondoro baka nanga na beskopu, oftewel na odofunadi. En abeskopu ftide da takso. Skapu ede, anga buriki ede, anno avang. En dat wil zeggen, mijn mensen, de ene mag een koe stelen, terwijl de andere niet eens mag kijken over de schutting hoe die koe wordt weggebracht. Oftewel, geluk is nergens te koop. Skapu ede, nanga buriki ede, anno avang. Shup, shup.

0: Ailem, you're doing?
1: Oh, I like to move.

0: treden en feunen, vitaminebehandelingen, kortom, alles wat je van een goede kapsalon verwacht.
1: De plaats waar je ook terecht bent voor Juvet, haar- en huidverzorgingsproducten. Judith's Kapsalon, Kwattenweg 75, telefoon 475-543.
2: Geef jouw nagels wat ze verdienen en dat is ongetwijfeld het beste. Bij Amity staan niet alleen mooie nagels centraal, maar ook goed verzorgde en gezonde nagels. Bij ons bent u terecht voor het aanbrengen van acryl, gel extensions, gel polish op natuurlijke nagels, pedicurebehandeling, biafbehandeling en press-on nails. Verder hebben wij diverse nagelproducten te koop. Op zoek naar een cadeau? Onze giftcoupons zijn hiervoor de oplossing. Like ons op Facebook, Amity Nails en Cosmetics. Instagram, Amity Glens. Bel of app op 880-9882. Wij zijn gevestigd aan de Maikoestraat nummer 36. We provide the glens of perfection. Wij verwelkomen u graag. Amity. The Glens of Perfection.
3: Augie's Livestream en Augie's Sound System. Wij zijn gespecialiseerd in geluid voor elk evenement. Cinity, begrafenis, huisparties enzovoort. Livestream voor elke show of begrafenis. Ook leggen wij uw huisfeest, huwelijk, videoclip of commercial op professionele wijze vast. Wij zijn ook gespecialiseerd in drone shots. Heb je een DJ nodig? Bel nu 866-2688. 863-2243 of 872-3127. Augie's Livestream en Augie's Sound System.
4: Ben jij klaar voor de volgende stap in security? Bij InProser bieden we plaatsingsmogelijkheden voor security officers vanaf 25 jaar. Gemotiveerde starters die het vak willen leren. Professionals die verder carrière willen maken door middel van specialisatie of een leidinggevende functie. En middelmanagers die de visies helpen aansturen. Wat staat daar tegenover? Een professionele organisatie die diensten biedt aan het topsegment van bedrijven en organisaties op A1 toplocaties. Met een sterk team en een aantrekkelijke pensioen. Hoogwaardige opleidingen en een salaris en voorwaarden waar je op vooruit gaat. Wij onderscheiden ons met ISO-certificeringen en de Blue Wave Platinum Badge. Stuur ons een privébericht op 74-5x2 voor meer informatie of kom persoonlijk langs aan de Virola Straat 4. InProster, Safety Through Innovation.
5: United Cement. Geproduceerd in Suriname. United Cement, the strength of the future. Verkrijgbaar in alle Koeldiepzing winkels.
6: Hoi mama.
7: Hallo Shella, mijn hele lichaam doet pijn. Mijn hoofd doet pijn, mijn buik doet pijn, alles doet pijn.
6: Mama, ik snap het. Ik zal later de €50 voor u sturen.
7: Wrong, you send 100 euro, Jim.
6: Mama, ik zei €50.
7: Maar dan van jou zijn naar €100 daar.
6: Ik zei €50, mama, 50.
7: Nee, mi broeia. Omdat Debra die zijn, Jim, naar 100 die zijn niet.
6: Nou, mama, dan stuur ik ook €100, hoor.
7: Maar jij dan nog? Die zijn via Western Union, die are bang on stuff.

0: samen zuinig. Water voor iedereen. Een lekkende kraan of een lekkend toilet kan ongemerkt veel drinkwater verspillen. Zie je een lekkage? Wacht niet te lang. Repareer deze zo snel mogelijk. Want water dat verloren gaat, kunnen we niet gebruiken waar het echt nodig is. Samen zuinig. Water voor iedereen. Een boodschap van de SWM.
1: De regering is zich bewust van de huidige druk op het elektriciteitsnet en de aangekondigde mogelijkheid van tijdelijke stroomonderbrekingen door de EBS, de energiebedrijven Suriname. De directe oorzaak is het sterk gestegen stroomverbruik in ons land. Omdat noodzakelijke investeringen in de afgelopen jaren onvoldoende zijn gerealiseerd, is er op korte termijn geen snelle oplossing beschikbaar. Dit betekent dat de kans op zogenaamde loadshedding tot eind november aanzienlijk is. Houdt u daar rekening mee. Op de samenleving wordt een beroep gedaan om bewust en zuinig om te gaan met elektriciteit. De regering werkt samen met EBS aan structurele oplossingen en investeringen, zodat Suriname in de toekomst beter voorbereid is op de groeiende vraag naar energie. Tot die tijd wordt gerekend op een ieders medewerking en solidariteit.
2: Een bekendmaking van de EBS bestemd voor de verbruikers wonende in het district Wanica. De NV Energiebedrijven Suriname EBS maakt bekend dat in verband met het elektrificeren van een nieuw hoogspanningsnetwerk en in bedrijf nemen van transformatoren de volgende gebieden verstoken zullen zijn van energie op vrijdag 4 september 2026 tussen 9 uur in de ochtend en 1 uur in de middag. Gedeelte Javaweg tussen Indira Gandhiweg en Madurastraat en alle zijwegen die voorkomen in dit gebied. Afhankelijk van het verloop van de werkzaamheden kan de stroom onderbreking voor 1 uur worden opgeheven. Aan de belanghebbenden wordt gevraagd hiermee rekening te houden. Voor meer informatie of vragen kunt u bellen naar de gratis EBS-storingslijn op het telefoonnummer 139 of bezoek de EBS-website op www.nvebs.com en onze Facebookpagina op facebook.com/NV Energiebedrijven Suriname. Per heden kunnen EBS-klanten kosteloos gebiedstroomstoringen of uitschakeling wegens werkzaamheden beluisteren en of individuele storingen doorgeven via het verkort telefoonnummer 139. Voor de overige diensten blijft het telefoonnummer 175 het meldpunt. De NV EBS bedankt u voor uw begrip.
3: BT, Atakidis, na O.
2: Van maandag tot en met vrijdag, steeds om 2 uur, Bakan Natori. Surinames meest beluisterde en best bekeken talkshow op Lim FM 91.7 en Lim TV kanaal 2.1. Ook op de internetradio limfmsu.com.
4: We melden ons aan
2: Bakan Natori. Always and still original with Limbo.
4: Dat wil je aan mij komen zeggen anno 2026. Dat in Obegi opdracht en misschien denk je dat er kakkerlakken in mijn hoofd lopen.
5: When I'm in Suriname, I listen to Baganatoi with Limbo. This is Fanson Moja, Rastafari, guide and protect the people, keep them from

September. Clifton Michael, Limburg. De Matak, wees trots op je naam. Wees altijd trots op je naam, dus daarom met druk in de Matak. Ik druk het. Clifton Michael, Limburg. Maar uw ID toch is je ID. Goedemiddag, goedemiddag, goedemiddag nogmaals. Mensen op 91.7. Groetjes en brassas en bossies voor de mensen op limfmc.com. En extra swai, gomi de man sa oluku, of sa oluku, en sa eluku ba. Ga de man sa opiep. En een extra swai, dames en heren, voor de YouTubers, later vanavond. Moes je ook vroeg als een post is dit ook. We hebben je gezegd, je gaat niet te lang wachten vanavond. Heb je een lookbond ook, maar dan haal ik alle 5 voor euro. 4:05, ja ben ik bang. Maar dat gaan we gewoon niet doen. Maar dat zou misschien te snel zijn. Hi boy. Hey, nou een nieuw day, dus doe voor Sunny. Time out, time out, time out. Dankjewel jongens, dankjewel, dankjewel, dankjewel. Bof, bof, bof. Bof, langzaam, bof, langzaam, langzaam, langzaam. Je harpoer, je harpoer. Je harpoer, je harpoer. Je harpoer, langzaam. Je dan poer het om zich snel. Langzaam, je poer. Langzaam, ik moto. Langzaam, ik gue. Langzaam, ik moto. Langzaam, je poer. Langzaam, je poer. Dat is eruit. Dan kunnen we dus lekker. Een programma die sweetie hebben, weet je, de echte sweetie. Dan kunnen we dus lekker deze BT vervolgen, dames en heren, op 3 september. We verstehen mevrouw Carmen Helstone. Mami of me, Wanika straat, Pengelstraat, balkonvrouw mee, Karin balkonvrouw. Ze zat jarenlang op balkon met haar man. Maar je weet, wel allemaal, dames en heren, agrontapa koiri we kon koiri, dus manlief is terug naar huis. Mevrouw Helstone is vandaag jarig. En ik feliciteer haar. Ik wens haar... Ik wens er boon voor u, bogo bogo rust toe. Mami, let op je gezondheid. En geniet van de jaren welke God aan u gegeven heeft. Enjoy it. En komt u tot uw rust. Gefeliciteerd. Mevrouw Carmen Helstone Reker van de Wanikastraat. Alle andere mensen die vandaag jarig zijn, wil ik feliciteren. Melvin Bova. Terminaal met dag in mijn karavan. Hey Melly, taire mafie dat ik moet drinken van jaren. Dus ik ben vrij van tafra. Maar te met tak taba radio, dat mijn tak netjes van amana minister. Minister Melvin Bova. Van Buitenlandse Zaken is vandaag jarig. Ik feliciteer hem. Ik feliciteer zijn mooie vrouw Stefania Bova, Graanoogst. En zijn twee lieve meisjes. En iedereen, dames en heren, à la familie. Melvin Bova, de minister van Buitenlandse Zaken. Is hij in het land, want hij is zo vaak eruit. Baya Utayama, Jimitak, Limbo Verstering. En ik wens hem natuurlijk heel veel jaren in goede gezondheid. Mekatang, Lukensrevi.
Dosro dodo otage bagadaki emang kon fatu ala ma bile kon fatu soyo dabe luka maik emang kon fatu fatu so dos luka luka kasontet minister misapta kilo play ball yuna sport mang gefeliciteer take a day because it is your day your birthday. Alle andere mensen die 3 jarig zijn, volgens mij is dat beter want het is maar zo'n verjaardag, maar ik moet in de boeken van me kijken. Ik weet 5 september is overmorgen, dat is zaterdag. President is jarig, weet je dat? De president is jarig zaterdag. De president en haar woordvoerder worden op 1 dag jarig. Roberto Lindveld is zaterdag ook jarig. Dat is en misapuan dramatief mee Ogri Boy Bolly Forbes Baldwin Bolly Bolly verjaar zaterdag ook toe zaterdag aanstaande en nog een paar mensen ik dacht Bobby Durga moet moet 6 zijn Steven van Vreelux dus volgens mij 13 Sandra Pollack 15 Stanley Blokland 15 De laier, de september mensen. Maar goed, die alles maar zijn verjaardag, hoe te gaan die, we don't own the rights of this music, je put Jim drappen, stand by. De mensen die ziek zijn, wil ik beterschap toewensen, hoe te gaan, hoe kies hoe schrijf je, en als je moet rusten, dan moet je rusten. De mensen die een sterfgeval hebben, willen we natuurlijk ook van deze plaats uit condoleren. Enjoy it, mensen. Hoe ik rustig in Nalibi. Er zijn een paar dingen die we vandaag weer eens gaan bespreken met u. Een paar topics. Niet allemaal zijn politieke topics. Sommige van de topics hebben te maken met het beleid. Isabi, dingen die dus in het beleidscentrum moeten worden gecorrigeerd. Isabi, loadshedding, Tori, etak ook toe. Eigenlijk, a loadshedding, Zani. Maar leg je uit, ik heb u gezegd, je moet van die lampjes kopen. Maar jij moet, Theabi Stroom, altijd ervoor zorgen dat je telefoon voldoende gecharged is. Opgeladen is. Want a faya van telefoon, dames en heren. En zelf heb ik gelukkig 4. Niet dat ik zo rijk ben, want ik heb gewoon 4 telefoons. Isabi, en if stroom, ik ben mijn verlichtaier gebouw. Dan had je voor telefoon. Want afaya, dus je moet het altijd chargen. Want als er geen stroom is, kan je ook niks doen. Maar als je je telefoon nog hebt en je hebt nog wat beltegoed in dat ding, dan kan je dus lekker gebruik maken ervan. Maar taigo want to sani, ik. Ik heb ook een afspraak, hoogstwaarschijnlijk Tamara, want dat is dan van 15%. Daar ga ik u straks iets over vertellen. Maar goed, ik kwam misschien schwitten. Voor zoek het door en dan ga ik naar Tori. Broca staan niet misschien zo. Laten we dingen een beetje breken. En even weer eens in die oude doos graaien en iets leuks laten horen.

En iemand zal je scopfoto en dat hij er geen pogodig is. Scopfoto. Gezelligheid met onze artiesten. Volgens mij, dat is maar iets direct, ba. Maar ze waren toch allemaal zo geweldig. Hey, maar, die dom wat. Harold Bram was een genius, hoor. Je moet hem meegeven. Harold Bram was een genius. En hij wist ons op zijn eigen manier met zijn organisatie bezig te houden. Mijn praxerie, dames en heren, aan Mopsaman Beji. Dat was zijn album DC. Tak, want vroeg bel. Hierna gaan we naar serieuze dingen luisteren. Maar dit ga ik u gewoon even weer eens in herinnering brengen. Afro Belgo naar kantoor. Een kantoor op het man bij roken naar assembling. De man ben in Nus. Meneer Nus. Zei Harold Bram ons. Afro Bel. Ja, is dat. Ik heb dringend. Meneer Nus. Mag ik meneer Nus van u spreken? Maar vrouw zou er ook een apprezi natuurlijk. En vrouw Sabi, toen Nus er ook een drapje. Isabi. Patrick Nus. Nanga André Nus. Dus Patrick Nus en André Nus. Dus die vrouw bel. Mag ik meneer Nus aan de telefoon? Daar. Aan de telefoon is het dat. Wat zegt u? Mag ik meneer Nus aan de telefoon? Meneer Nus? Ja. We hebben er twee. Moet u meneer Anus of meneer Penus? En toen heeft die vrouw afgebeld, want ze dacht dat het een grap was. Maar meneer Patrick Nus en meneer André Nus. En er zijn mensen die gewoon Nus. Je kunt in die telefoon eens kijken. Zie je de gewoon Nus? Isabi, Patrick Nus. En volgens mij bestaat hij ook echt, hoor. En André Nus. We hebben er twee, hoor. Welke van ze moet u spreken? Moet ik u meneer Anus geven of meneer Penus? Harold Brown was meesterlijk in het bedenken van die geweldige, leuke moppen. Isabi, en in die tijd, alles maar bij platte dag, jongen. Pak je lip, moppen aan die zandies, hé. Mensen, atorifo 15%, hè. Ik zat ermee, ik heb Atom Pai gehoord, we hebben Angelique Del Castillo gesproken. De bezorgdheid van Roselli Cotino is ook geuit in de Nationale Assemblée. Zij zelf heeft gezegd, Azan Oroko Doro. En we gaan in een cirkel blijven, want je gaat aan ons moeten geven van de wetgevende macht DNA-leden. Je gaat aan die president en die uitvoerende macht moeten geven. En je gaat ook aan die rechterlijke macht moeten geven. Dus Kolugazani was de waarschuwing van Roselli. Atom Pairis dacht ik op DTV zei van DNA omtjesi. Want allemaal klaag ik Badaka 130 doezoeng. Wegrabu. En ik dacht eraan, mensen, en ik zeg het zo aan het publiek. Mee overzeer meneer Van der Sand. Ik snap dat hij herstellende is. En ik hoop dat hij meewerkt.

0: En ik denk dat, en ik zal, als hij daartoe bereid is, hem alle ruimte geven om dat hij goed tot de bottom uit te leggen. Maar ik hoop niet dat ik daarmee zijn herstelproces verstoort. Isabi, want je weet, meneer Van der Sande, de bezig is een schrijfje. En Minowan is doorzender, dus ik zal het verzoek deponeren. En we hopen daar werken mee, dat we toch even erover kunnen praten. Het is toch ook zo lang, is het stil rondom hem geweest. Dus me denk ik dat ik het nu wel zou mogen, dames en heren, nogmaals. Als hij daarmee akkoord gaat, zodat hij dat goed en duidelijk kan uitleggen aan zijn gehoor. Isabi, ik denk dat vandaag nog zullen, trouwens, ik moet hem nog bellen. Isabi, en even kijken hoe we dat gaan doen, dames en heren. En ik hoop dat we dus daarmee ook het verzoek tegemoet komen aan het verzoek van de mensen die dat gevraagd hebben. Volgens mij de man Bonko Poer Bagana internet, no? Of niet? Of een internet zwakkie? Een internet zwakkie, hoe heet? Hij schommel. Want ik zie dat ik ben blijven steken in beeld. A load shedding, dames en heren. Maar ondanks de irritatie van ons wil ik u toch vragen. Ondanks het feit dat ik u zelf heb gezegd dat Voerman in vrede faya. Maar als er toch wel, ik ga niet zeggen van Kira faya dat balkon en dat jari. Maar even een camera die niet is op in ons, maar in Sribië gastenkamer. En heb voorlopig even niemand uit Holland. Kira faya dat hij. Isabi, Kira faya dat hij. En vaak genoeg staan we die bij stil. Sommige mensen, als ze gewoon niks te doen hebben, dan is mij koiri gewoon naar Osso. We hebben dat sterrenkor, wij allemaal. Daar koiri naar Osso. Dan ga je voor je ijskast staan, daar op een ijskast. Dan sta je gewoon voor de ijskast te kijken, dat ding. Je bent niet eens gegaan met een bepaalde bedoeling. Je op een ijskast door je staat ernaar te kijken. Dus dat zijn ook dingen die we moeten afleren. Net wat die mevrouw zei. Ook van de SWM toen ze hier was van we baden en we liba sani, we liba wadra, je stroomt terwijl we baden. Als je bezig bent, sommige mensen poetsen terwijl ze baden. Ik doe dat zo hoor, ik doe dat niet apart. Sommige mensen poetsen eerst, dan gaan ze baden. Sommige mensen baden eerst, dan gaan ze poetsen. Ik doe het in één keer, als ik bad poets ik in één keer. Babab. Isabi, maar als je bezig bent te poetsen, dames en heren, kan je de kraan gewoon rustig dicht draaien. Want sommige mensen poetsen terwijl de kraan gewoon aan is. Maar dat zijn kleine tips die we en die instanties wij allemaal moeten weten, Isabi. Om voetsap precies hoe of wat. Ik heb Bruintje niet op, omdat Bruintje geeft een beter zicht. Laat ons beginnen, dames en heren, met die vrouw die sprak over die LBO-keys. Ik moet zeggen, en ik moet de mensen van het ministerie van Onderwijs bedanken dat ze wel hebben gereageerd. Ik heb twee reacties, dames en heren, van twee dames. En ook een andere kritische reactie van een andere persoon die het onderwijsveld kent. Maar om u even een beeld te geven, ik wil u even Even, niet eens zo lang, kort, die mevrouw weer even laten horen, 2 minuten. Die mevrouw die dus sprak bij ons en die dus aandacht vroeg voor dat van haar zoon. Weet je nog? Dus dat wil ik even 2 minuten weer, een fragment van 2 minuten laten horen.
1: Mijn kind gaat niet naar LBO. Nee, helemaal niet.
2: Het schoolhoofd van de school waar hij is blijven zitten, hebt u dat echt goed met hem besproken om hem aan te geven van ik wil mijn kind niet op een LBO school. En waarom? Want hij is 1 keer blijven zitten.
1: Ja. Hij heeft me gezegd, het ligt ook niet aan hem, toch? Hij heeft ook opdracht gehad om de kinderen af te schrijven. Want de minister heeft gezegd dat er geen herkansing is in leerjaar 10. Dus alle kinderen die een zogenaamde pakket heeft gehaald, ik vind van, als jij als ouders wil, dat kind naar LBO

0: ook gaat, oké, geen probleem. Toch? Misschien is dat kind meerdere keren blijven zitten. Is geen probleem. Maar een kind van 13 jaar, die voor het eerst is blijven zitten. Toch? En die directeur zei hij me ook van, luister nou, als ik het was, zou ik dat kind ook niet laten afschrijven. Want dat kind is nog te jong, is pas 13 jaar. Maar ik heb ook opdracht gehad, want stel je voor, ik hou dat kind op school, dan schrijf dat kind niet af. En later blijkt dat onderwijs het ziet of hoort, toch, dan krijgt hij een probleem. Dus daarom heeft hij dat kind afgeschreven. Maar hij heeft me ook duidelijk gezegd van, luister, wat de inspectie zegt, toch? Als ze je akkoord hebben gegeven om dat kind weer laten herinschrijven, dan kom je. Toch, dan zal ik dat kind weer opnieuw laten inschrijven. Maar het is een opdracht wat hij zelf heeft gehad.
1: En ja, en bij inspectie, daar vindt u geen oplossing. Ja, hebt u geprobeerd zelf een brief te schrijven naar de directeur? Hoe zit dat?
0: Nee, nog niet. Toch, omdat de inspectie, die mevrouw heeft me gezegd, we moeten gewoon de media volgen, want ze gaan ermee bezig zijn, toch? En we moeten gewoon de media volgen wat er verder gaat gebeuren. Maar ik vind van, als het via de opdracht via de minister komt, toch, dan wat moet er nu gebeuren?
2: Ja, dus, wat moet er nu gebeuren, zei die mevrouw, dat is de aanvraag. Samusup Sano. De mensen van onderwijs hebben aan me gezegd, meneer Limbo zijn de hele dag met dat ding bezig. En ik dacht dat ze tot gistermiddag, niet alleen dit geval, maar er zijn een aantal gevallen die dus dringend besproken moeten worden, dringend opgelost moeten worden. En dat zei de top van onderwijs gisteren aan ons. Twee dames hebben, vanwege de drukte heb ik ze nog gezegd, als jullie zo druk zijn en je even niet kunnen vrijmaken, doe dan gewoon een statement. Dan doe het in een statement vorm. Dan zal ik voorlopig daarmee volstaan en jullie statement delen met het publiek. En dan wanneer jullie het rustiger hebben, dan kunnen we een interview doen. Isabi, of misschien dat ze in de studio komen. Dus ik heb twee verklaringen. Ze zijn heel kort. Ik ga ze twee keer afdraaien, want er is ook kritiek op de wijze waarop onderwijs dat aanpakt. En Robert Penu is geen onbekende. Hij is zelf ook minister geweest. Maar Penu, zoals we hem kennen, die schuift amang, isabi, maar dat hij na pasantje de drapij zakking. Isabi, what you see is what you get. Maar dat na direct stroom. Hoe zei hij dat? Korte met de harde taal. En de harde taal heeft hij dus ook geuit in zijn kritiek. Maar goed, laat ons luisteren naar haar eerste statement. En ik moet even spieken over de mensen in functie. Van de onderdirecteur ontwikkelingsdienst. En de volgende mevrouw is mevrouw Dionne Sumter, waarnemend onderdirecteur beroepsonderwijs. Waar is mevrouw Sumter? Dit is mevrouw Sumter om haar starten. Dit is mevrouw Sumter. Mevrouw Dionne Sumter, waarnemend onderdirecteur beroepsonderwijs. Zeg ik het goed? Ja, dat staat er ook. En mevrouw Sumter, die gaf ons aan.
3: Binnen het LBO is het besluit genomen om het B- en C-niveau te handhaven. Dit besluit heeft als gevolg gehad dat er een norm is vastgesteld voor het B-niveau. Hierdoor is het mogelijk dat leerlingen die afgewezen zijn, toch door kunnen naar het B-niveau van het LBO. Dit is geenszins verplicht en de directeur die deze groep leerlingen heeft afgeschreven en verwezen heeft naar het LBO, heeft eigendunkelijk gehandeld. Verder is er ontevredenheid omdat leerlingen soms niet het gewenst pakket hebben gehad en het jaar daar willen overdoen. Ik zou ouders aanraden om hun kinderen door te sturen naar het voortgezet onderwijs en aan het eind van leerjaar 11 weer examen te doen van leerjaar 10 om zo het gewenste pakket te halen. Lukt het niet, dan zit de leerling dan tenminste al in leerjaar 11. Deze kan overgaan naar leerjaar 12 en kan dan via het LBO deelnemen aan het toelatingsexamen HAVO-VWO om zo dat niveau te bereiken.
2: Ja, dat is mevrouw Dionne Sumter, waarnemend onderdirecteur beroepsonderwijs. En ik laat u nu horen, mevrouw Ost, mevrouw Cheryl Ost, is deze mevrouw. Mevrouw Ost is, laat me even spieken hier, snel op de ring, onderdirecteur ontwikkelingsdienst. En mevrouw Ost heeft ook heel kort, zij is op één, het volgende gezegd. Uw aandacht.
4: In aansluiting op de gemaakte afspraken en ter bevordering van een eenduidige uitvoering binnen alle scholen voor wat betreft leerjaar 10, het volgende. Leerlingen met 4 berekende vijven en 46 punten, dus een halve vijf te veel, kunnen doorstromen naar profiel A, B of C, mits zij voldoen aan de gestelde voorwaarden. Bijvoorbeeld, als de leerling 4 berekende vijven heeft en een totaal aantal punten van 46, dan heeft deze leerling een halve vijf te veel. De schooldirecteur gaat dan in de leerkrachtenvergadering na welk profiel het dichtstbij is van de behaalde vakken. Hierna wordt in samenspraak met de ouder en leerling het profiel bepaald, zodat deze leerling alsnog kan doorstromen. De situatie van de desbetreffende leerling wordt dus eerst binnen de school besproken en daarna met de ouder en de leerling, waarna in gezamenlijk overleg een besluit wordt genomen over het verder onderwijsverloop van deze leerling. De richtlijnen rondom dit alles worden door het ministerie vastgesteld en doorgeleid naar de schooldirecteuren.
2: Mevrouw Ost, mevrouw Cheryl Ost, we gaan deze statement straks weer laten horen. U mag erop reageren. Nogmaals voor alle duidelijkheid. En een nieuwe norm introduceren van statement. Oké, het is wel bekend dat dat soms wordt gedaan. Maar in dit geval, omdat de vrouwen, de dames de hele dag bezig waren, of misschien nog zijn. En weet, we hebben een deadline en ik moest natuurlijk een stem hebben, tenminste een, dan maar een statement laten. Hebben we het zo gedaan. Dus het is in samenspraak met ons, dames en heren. Is dat dus zo gegaan. Meneer Peneu, die hadden we dus ook aan de telefoon. Robert Peneu. Vaak genoeg de maar. Lafoute Peneu, takion. Een man, een comediant. Hij geeft zijn mening en hij praat dus op een bepaalde manier. En hij zegt zijn dingen ook op een bepaalde manier. Je kan mijn foto weghalen hoor. Laat alleen. De mensen zien me al de hele dag dus over mijn foto ook niet te zien op het scherm met Peneu. Laten we luisteren, dames en heren, wat hij. Laten we luisteren hoe hij, want hij heeft geluisterd ook naar mevrouw Maureen Pinas over het geval van haar zoon. En zijn reactie gaat zo.
5: Kijk, ten eerste maakt die vrouw een terechte opmerking. Dat kind is te jong voor 13 jaar om te gaan naar LBO, dienstverlenende sector. We weten dat ook DS staat voor dienstverlenende sector. We weten dat die DS ook niet goed is ontwikkeld, het curriculum. Dus terecht zegt die vrouw van mij, God, maar als mijn kind naar daar gaat, wat is, gaat gebeuren met de toekomst van het kind? Punt 2, wordt er ook iets kritisch gezegd in haar interview, dat ze zegt dat de minister zegt dat de mensen maar naar de LBO moeten. Ik heb daarover twijfels, want ik denk niet dat minister direct in contact is met het veld. Als we kijken naar de structuur, dan gaat de minister via de directeur de instructie afvaardigen naar de inspectie en dan gaat de inspecteur met het schoolhoofd praten om af te vaardigen. Dus ik denk niet dat het een directe een directief direct komt vanuit de minister. De minister gaat met zijn structuren praten en vanuit de structuren moet het gaan natuurlijk schriftelijk. Dus dat is punt 2. Punt 3, wat ik wil aangeven. U merkt dat de inspectie ook geen pasklaar antwoord heeft op de problematiek van de mevrouw Pinas. Ik hoorde wel, gisteren las ik een bericht dat de minister zegt van er moet een herkansing komen bij leerjaar 10. Maar weet u wat me stoort in het geheel? Alles zijn ad hoc beslissingen. Dus we gaan in feite, mijn advies naar de minister zou zijn, hij moet over de hele linie van het basisonderwijs tot en met leerjaar 11 en leerjaar 12 alle overgangsnormen, alle doorstroomregels, wat er ook is, laten herzien. En één keer het wettelijk laten vastleggen, zodat het voor iedereen duidelijk is. Want die mevrouw haalde een goed punt aan. Ze zegt van kijk, nu voor haar, nu voor, omdat haar kind dit jaar in leerjaar 10 komt, geldt weer een andere regel die vorig jaar gold. Vorig jaar keken ze herkansing. En dat zijn toch ratje toe. Ik bedoel, het ministerie moet toch structureel beleid uitvaardigen van wat zijn de overgangsnormen nou wettelijk. En waaraan moeten ouders zich houden en leerkrachten zich houden. Want dit wat er nu gebeurt om elke keer ad hoc veranderingen door te voeren, zijn zaken die niet kunnen. Het ministerie van Onderwijs is de kwaliteitsbewaker en vaardigt de regels uit wat de overgangsnormen en slagingsnormen zijn. Dus het ministerie moet zijn verantwoordelijkheid oppakken en erkennen. U ziet nu, meneer Limburg, dat het hele verhaal van een minister die zei, kinderen moeten een redelijke kans krijgen, ieder kind moet kunnen doorstromen. U ziet dat het hele verhaal in rookwolken is opgegaan. Dus u ziet nu de problemen die zijn ontstaan van één minister die doorstromen heeft doorgevoerd. En u ziet nu het probleem dat in het veld is ontstaan, waarvoor mensen geen structurele oplossingen zoeken. Minister Levens is weggegaan, minister Ori is gekomen, minister Ori heeft het erger gemaakt. Hij heeft geen zaken gecorrigeerd en nu ligt het aan minister Curry om de correcties correct door te voeren. Maar u gaat die correcties kunnen doorvoeren met mensen ter zake deskundigen die het systeem kennen en het kunnen finaliseren.
2: Er wordt wel eens gezegd dat we de mevrouw, de minister niet zo onder de bus hoeven te gooien, mevrouw Levens, omdat eigenlijk de enige misser was dat doorstromen, dat idee, dat model, eigenlijk hadden ze dat in de pilotfase moeten gooien, dan was de kans op succes groter.
5: Nee, je moet het natuurlijk in een pilotfase gooien, maar je moet er toch onder die bus gooien, toch? Want als je dat plan goed had uitgewerkt, waar eindigt basisonderwijs met een goed curriculum, met een goede leerlijn, met goede eindcompetenties, dan zou die chaos nu niet zo groot zijn, toch? Wanneer u iets gaat implementeren, gaat u toch eerst goed uitwerken dat het heel curriculum in orde is, dat de overgangsnormen in orde zijn, dat de formaties in orde zijn, dat de docenten beschikbaar zijn om de nieuwe vakken te geven. Maar er zijn nieuwe vakken geïntroduceerd waarvan niet is het IOL erop voorbereid is, waarvan het lerarenopleiding beroepsonderwijs niet op voorbereid zijn. Dus je moet er wel onder die bus gooien. Want hoe kan je iets implementeren dat niet goed in place is?
2: Wat stelt u concreet voor? Je hebt mensen die zeggen, laten we weer aan tafel gaan, weer een congres organiseren, zelf denk ik.
5: Nee, we hebben te veel congressen gedaan, meneer Limbo. Ik ben moe van die congressen. Mm-hmm. En dit congres die de minister Curry heeft georganiseerd, is geen congres geweest om te praten over de werkelijke problemen in ons onderwijs en hoe gaan we nu met actieplannen beginnen. Het waren mensen die uit het buitenland kwamen, die hun zienswijze kwamen geven over hun onderwijs. Maar je kan toch geen mensen uit Zwitserland uitnodigen en andere landen. En ons onderwijs kan je toch niet met hun vergelijken. De mannen zijn jaren verder. We hebben niet eens een congres gehouden waar we de mensen in het Caribisch gebied zouden uitnodigen om te vragen hoe zij de zaken hebben opgelost. We hebben mensen uit Amerika genomen, we hebben mensen uit Zwitserland genomen. Ik bedoel, dit was een congres waar we gewoon geld hebben verloren.
2: Welke crisismaatregel stelt u nu voor, as we speak?
5: Mijn crisismaatregel is nu dat er een werkgroep moet komen om alle overgangsnormen, slagingsnormen te corrigeren. En er moet ook een werkgroep komen om de onderwijskolom te herstellen. Want die onderwijskolom is nu zo bruyatorisch, commodorisch.
2: En hoeveel tijd zou zo'n commissie of actiegroep moeten hebben.
5: Wat? In 3 maanden tijd, als die actiegroep allemaal ter zake deskundigen zijn, kan in 3 maanden tijd tot 4 maanden tijd, kan er al een concreet plan bij de minister komen om te zeggen, dit zijn de overgangsnormen. Dan zitten we ongeveer in december en dan januari begint af te vaardigen naar het veld, zodat de ouders op de hoogte worden gesteld over alle overgangsnormen op alle niveaus.
2: Ziet u zichzelf in zo'n commissie?
5: Als de mensen me vragen, ga ik mijn bijdrage leveren. Je hebt toch een ander schandaal ook gehoord dat de HAVO-examens zijn afgenomen, maar de slagingsnormen verschillen van school tot school. Dat kan toch ook niet? Dus als ik op HAVO 2 zit, heb ik een ander slagingsnorm dan als ik op HAVO 3 zit. Wat voor anarchie is gaande binnen ons onderwijs? En dit heeft nou niet te maken met de goede waardering van de leraar. Dit heeft te maken met leiderschap op het ministerie. De kapitein op het schip, in dit geval de minister van Onderwijs, moet sturing brengen om deze chaos op te lossen.
2: Acht u hem daartoe in staat?
5: De minister heeft al gezegd, hij is geen onderwijsdeskundige, daarvoor is hij eerlijk. Maar dan moeten de directeuren de ter zake deskundigen zijn om sturing te geven. Maar als diezelfde chaos aan directeuren die bij Marie-Levens hebben gediend nog daar zitten, gaat het herstel niet komen. Sorry meneer Limburg, het is hard om het te zeggen, maar niet iedereen die master is of doctorandus kan de theorie in de praktijk opzetten, want we denken allemaal wanneer we doctoranden zijn en mastergraden weten we alles. Maar de kracht van onderwijs zit in de deskundigen die in het veld zitten en niet de mensen die op kantoor directieven willen geven hoe het moet. U moet het veld kennen om de juiste directieven te geven om die ordening in het veld te brengen. En u moet kunnen leren communiceren. Maar op het ministerie hebben we soms contactueel gestoorden die denken met een toverstokje te bepalen wat in het veld moet gebeuren. En dat moet gaan ophouden. Ik wil de ouders op het hart drukken dat kinderen die 13 en zelfs 14 jaar zijn te jong. Want in het oude systeem was het zo, laat me dat uitleggen. Toen wij hadden in leerjaar 8, wat we noemen oud, klasse 6, toen wij hadden het glootoets. Dan als de student werd geslaagd, was geslaagd voor LBGO, want zo heette het toen, ging dat kind naar de eerste klas LBGO en in de eerste klas LBGO kreeg het kind nog een kans om het toetsexamen af te nemen en dan te kijken als we die student wederom op MULO konden plaatsen. En ik vraag me af, waarom zijn al deze zaken overboord gegooid? Waarom hebben we zaken van vroeger ook niet overgenomen? Het kind gaat voorwaardelijk over. En als dat kind zich beweegt tot het eerste kwartaal, dan blijft het kind in die klas verder lessen volgen. Waarom hebben we nu situaties waar kinderen alleen met een 4 voor een vak al blijven zitten? Ik weet niet wie deze overgangsnormen heeft ontwikkeld. Deze mensen zijn erg gestoord. Want een vier geeft tot uiting, ja, je bent slecht in het vak. Misschien was dat een momentopname. Maar wanneer je dat leerjaar, het volgende leerjaar opgaat, kan het kind excelleren, toch? Soms is ook een cijfer afhankelijk van een bepaalde docent die doseert. Ik zeg niet dat de docenten slecht zijn, maar misschien kan die docent niet komen tot de belevingswereld van dat kind en dat kind begreep die student niet. Maar wanneer dat kind komt in een andere klas en les krijgt van een andere leerkracht, dan ziet het kind wel licht in de tunnel. Dus al deze factoren zijn factoren die spelen in het onderwijs.
2: Robert Pony, we spraken hem vandaag, dames en heren. Weet je, er zijn zoveel, hoe zeg men, zoveel momenten geweest. Congressen zijn georganiseerd en zo. Lezingen, congressen, karkong. Hoe ben je lang minister van Onderwijs te horen? En toch zijn we niet op het punt dat we het met elkaar eens zijn over Isabi, Saudi aan richting. Isabi, wat wordt de nieuwe richting? Misschien is richting niet het juiste woord, maar wat moeten we concreet doen? Want het is zo'n belangrijk onderdeel dat we het wel met elkaar eens moeten zijn. En alle deskundigen zijn daarbij, dames en heren, nodig, zijn van belang. Hoe kijk je minister van PCR, de minister van Onderwijs bij Lai? We hebben ook een paar kanjes gehad op het ministerie van Onderwijs. Of een paar kanjes als minister. Een paar zijn al overleden, maar we hebben inderdaad een paar zwaargewichten gehad. Maar het gaat er niet eens alleen om dat als zwaargewicht naar minister. De mensen die moeten uitvoeren en de mensen die moeten helpen dragen, die moeten ook kanjers zijn. Ik wil nogmaals, omdat de statements kort zijn, het is geen lange beren statements, wil ik ze weer afdraaien, zodat we ernaar luisteren. Want, ook al boek kritiek, maar je moet de mensen van het beleidscentrum ook de ruimte geven om uit te leggen waarmee ze bezig zijn. En daarom hebben we dus de dames, de twee directeuren, dus ook eerder aan het woord gelaten. En ik denk dat het goed is om weer naar ze te luisteren.
4: In aansluiting op de gemaakte afspraken en ter bevordering van een eenduidige uitvoering binnen alle scholen voor wat betreft leerjaar 10, het volgende. Leerlingen met 4 berekende vijven en 46 punten, dus een halve vijf te veel, kunnen doorstromen naar profiel A, B of C, mits zij voldoen aan de gestelde voorwaarden. Bijvoorbeeld, als de leerling 4 berekende vijven heeft in een totaal aantal punten van 46, dan heeft deze leerling een halve vijf te veel. De schooldirecteur gaat dan in de leerkrachtenvergadering na welk profiel het dichtstbij is van de behaalde vakken. Hierna wordt in samenspraak met de ouder en leerling het profiel bepaald, zodat deze leerling alsnog kan doorstromen. De situatie van de desbetreffende leerling wordt dus eerst binnen de school besproken en daarna met de ouder en de leerling, waarna in gezamenlijk overleg een besluit wordt genomen over het verder onderwijsverloop van deze leerling. De richtlijnen rondom dit alles worden door het ministerie vastgesteld en doorgeleid naar de schooldirecteuren.
2: Oké, en ook die andere mevrouw zullen we nog een keer inschuiven. Dat is mevrouw.
3: Binnen het LBO is het besluit genomen om het B.
2: Zang. Even nog mevrouw. Ik heb niet eens uw foto kunnen plaatsen. Dat is deze mevrouw. Deze mevrouw, ja.
3: Binnen het LBO is het besluit genomen om het B- en C-niveau te handhaven. Dit besluit heeft als gevolg gehad dat er een norm is vastgesteld voor het B-niveau. Hierdoor is het mogelijk dat leerlingen die afgewezen zijn toch door kunnen naar het B-niveau van het LBO. Dit is geenszins verplicht en de directeur die deze groep leerlingen heeft afgeschreven en verwezen heeft naar het LBO heeft eigendunkelijk gehandeld. Verder is er ontevredenheid omdat leerlingen soms niet het gewenst pakket hebben gehad en het jaar daar willen overdoen. Ik zou ouders aanraden om hun kinderen door te sturen naar het voortgezet onderwijs en aan het eind van leerjaar 11 weer examen te doen van leerjaar 10 om zo het gewenste pakket te halen. Lukt het niet, dan zit de leerling dan tenminste al in leerjaar 11. Deze kan overgaan naar leerjaar 12 en kan dan via het LBO deelnemen aan het toelatingsexamen HAVO-VWO om zo dat niveau te bereiken.
2: Wij lezen straks uw reactie, dames en heren. En dan zal je ons vertellen van jou ishing, lik publiek. En de reacties zullen we dus meenemen. Bagate, hoe maak je arki a verkaras aan je veilig verkeer. Maar terwijl ik herhaal, de twee dames, heb ik geschreven, nou niet geschreven, maar een paar namen genoteerd van mensen die allemaal ministers zijn geweest. Maar nogmaals, het gaat niet om deze mensen, dat zij het hadden moeten oplossen. Want ik blijf erbij, de minister kan het niet alleen. de minister kan wel dusdanige richting geven dat is aan je wakker. We hebben Ronald Venetiaan gehad, die is intussen ook al gaan rusten. Glenn Sankat Singh hebben we ook als minister gehad. En dit is gewoon een lijst aan misschien sneller, in 3 minuten. Ik denk dat alles zal wel op Google staan. Ik kan me ook nog herinneren, Karan Ramsunder Singh, die is ook al ter ziele. Ik kan me herinneren, Harold Rusland, die was ook sterker. Die is ook al ter ziele. Walter Sandriman, die is ook al overleden. Edwin Wolf, dat je minister Hiwat, ik weet niet wat zijn voornaam was. Hiwat. Dat je Cor Pichot, die was kort minister. Henry Ory. Volgens mij was die de slechtste. Daardoor Shirley Sitaldin. Ashwin Adin, Robert Pennoy hebben we net gehoord. We hadden ook nog Lilian Ferrier. Ja, en we hadden ook Marie Levens. Maar ja, dat is pas aan Nienko even mee. Maar we hebben natuurlijk veel meer andere mensen hoor, die dus minister zijn geweest. Ik lees, dames en heren, het volgende als reactie. Onderwijs weigert niet nu om leerlingen een klas opnieuw te laten doen. Toen dat doorstroombeleid werd ingevoerd, hadden bepaalde ouders door dat hun kind niet ready was. Ze wilden dat hun kind de klas overdeed voor een betere basis. Verzoek afgewezen door het ministerie. Neem maar kijken hoeveel mensen je moet interviewen voor een beetje duidelijkheid. Alles is zo onduidelijk. Alles gewoon terugdraaien. 6e klas toets en je gaat of naar LTS, LBGO of MULO. Ga je naar MULO, word je in de 2e klas aan de hand van jouw cijfers worden bepaald als je naar de A of de B richting gaat. Er was ook een richting met ICT. Ga na hoeveel scholen over een ICT-lokaal beschikken. En die meneer waar het over had heet Gerard Hiwat. Hij was ook directeur van AMS. Was de naam Gerard? Ik weet wel dat hij later ambassadeur was, volgens mij in België of something. Iemand zegt Raymond Sapoen. Ja. Sapoen was ook minister. Ik weet dat ik hem bij de SS in de studio had toen. Was schoolhoofd, schrijf van boy af, omdat boy wat brasta weeri. En toen heeft Raymond dat teruggedraaid. Wat is mijn andere telefoon? We lezen verder aan reacties op deze mooie bakken na 487-1-482. De teksten die geschreven zijn door mensen die luisteren. Ik begrijp de heer Penu. Toen mijn dochter op Lico 2 zat, ze was toen 15, kreeg ze met heel veel moeite een 6 voor economie. In het daaropvolgend schooljaar heeft ze nooit meer 6's gehaald. Maar veel hoger. En dat komt doordat ze kon de vorige docent niet volgen. Goedemiddag meneer Penu. Zegt de minister, heeft gezegd dat hij geen onderwijsdeskundige is. Waarmee zijn we bezig in dit land? Zoveel onderwijskundigen lopen rond in het land en men zet een minister aan het roer die geen onderwijsdeskundige is. We hebben een groot probleem met het benoemen en plaatsen van mensen op bepaalde posten. Dat is het probleem wanneer politiek zich gaat mengen met alles. Lembo Sapoen was ook minister van Onderwijs, heb ik net gezegd. Lembo, waar zijn we? Er zijn veel berichten geschreven. Laten we eerlijk zijn, kijken we niet onnodig neer op de dienstverkenningssector. De huidige minister van Onderwijs moet naar huis. Ook op het ministerie van Onderwijs hebben we mensen met een beperkte herseninhoud. In Suriname gaat partijpolitiek boven vakdeskundigheid. Zo kan een leraar lichamelijke opvoeding ook ambassadeur worden. Verwondert het je dan niet verder? Ja, deze man schreef al dit zo ingewikkeld. Een van de betere ministers was Sapoen. Waarom is Penu geen minister geworden en de NPS heeft onderwijs gehad? Jammer dat men Penu heeft overgeslagen. De heer Penu zou de beste minister zijn. De studenten en leerlingen worden aan hun lot overgelaten. Ik hoor niks meer van ex-minister Sitaldien. Er is nogmaals allemaal frustrerend voor studenten, ouders en leerkrachten. De tijd wacht niet. Penu moet goed hard op de tafel slaan. En desnoods gaat het stuk. Power voor hem, men luistert helaas niet naar hem. Terug naar het oud model. Echt gestoord vind ik het. Penu meldt zich AUB aan. Meldt hij aan, dit kunnen wij niet hebben met oil en gas. Wij luisteren, dames en heren. Wat nu echt wel ook nodig is naar veilig verkeer. En we zijn daarna bij jou terug.
6: Omoda en Jacko Veilig Verkeer wordt mogelijk gemaakt door SCMC Automotive, also powered by Republic Bank en Ricardo Rentecar. Veilig verkeer, goed voor mij, goed voor jou, goed voor ons allemaal.
7: Weggebruikers, wees alert op loslopende dieren in het verkeer. Brigadier Blexen van de politie legt uit hoe dat zit.
8: Het komt wel eens vaak voor dat dieren loslopen over de weg. Wees extra alert in gebieden waar dit vaak voorkomt en pas uw snelheid aan. Dieren kunnen immers plotseling oversteken.
6: Omoda en Jacko Veilig Verkeer wordt mogelijk gemaakt door SCMC Automotive, also powered by Republic Bank en Ricardo Rentecar.
9: Je hebt groot gedroomd. Nu is het tijd om die droom werkelijkheid te maken. Bij Republic Bank bieden we de beste hypotheekrente, zodat jij zorgeloze sleutel tot je toekomst in handen hebt. Jouw droomhuis binnen handbereik. Waar je ook staat in het leven. Droom groot. Kies slim. Kies Republic Bank. Bezoek republicbanksr.com voor meer informatie.
10: Republic Bank. We're the one for you.
6: Veilig verkeer. Goed voor mij. Goed voor jou. Goed voor ons allemaal.
2: Zo, dan ben ik terug. Dankjewel voor de informatie. En ik heb nog een interview, maar ik heb daarvoor moet ik de volgende foto's. Eén is een video. Ik stuur alles voor je door en je kan de video's eruit halen. Alsjeblieft, de video's mag eruit. Alleen de foto's gebruiken. Ik ben even de telefoon. Ja, de. Ja, het nummer is zoals het daar staat: 8781482. Ik vind het prachtig wanneer vanuit het publiek soms dingen worden doorgegeven. Want daarna, like van mij, takkie altijd. We broken ook iets zo lees, je weet dat Kusani. Maar sommige dingen moeten wel opgelost worden. En dit station heeft gezorgd voor vele oplossingen en soms ook doorbraken. Laas, Edu Kizemoni, toch maar Kizembi 2,2 miljoen. Bagadama doet interview, ja. En dat heeft natuurlijk, dat wat ik kwam bijdragen in leven. Er was nog iets wat we dus hebben weten los te krijgen voor iemand recentelijk. Nog los van de contacten met water en zo. Het was aan bidden. Dat is natuurlijk de kracht van Lim FM. Ik kan er niet op komen. Maar goed, de mensen hebben me gezegd dat ik naar revalidatiecentrum. Amasa Erokodrap in het revalidatiecentrum werkt onder zeer slechte omstandigheden, want stroom no de. Isabi, amano abi stroom, amano maliet niet eens wat erko. En met amame bedoel orthopedisch technoloog. Ja, toch, de orthopedisch technoloog is meneer Kenneth Silvin. En hij moet op de gang werken, want hij kan niet in de werkruimte, want stroom naar de en in berekend dat hij, het is warm en de mensen moet hij dus ook nog op de gang ontvangen. Wij willen een beroep doen op de leiding, dat de mensen er naar kijken. Nee, de mensen zien dat het de gang is. Dat is de bedoeling. Dus je kan die foto precies zo laten. Als het wat sneller kan, want ik wil dat gesprek laten horen. En die, toen ik hem belde, was hij nogal verrast. En toen zei hij nog van, ai, sanam ching. Laten we niet doen alsof het een ver van ons bedshow is. Want het kan een familielid van je zijn, of een kandiusrefi, dat je een keer daar behandeld moet worden. We kloppen het natuurlijk af. Maar ze vast ik bij ons op valibie long en hoe jouw morgen eruit ziet. Dus laten we, dames en heren, alle plaatsen waarbij er sprake moet zijn van een goede dienstverlening, laten we meedoen aan de oproep dat die plekken, die sabi, goed voorzien zijn of worden of zijn van de dingen die nodig zijn om te kunnen werken. Dan mag ik die andere foto's even zien. Even kijken als allemaal echt bestemd zijn voor... Snel. Niet van iemand, toch?
11: Nee.
2: Oké, let's go. Oké, je mag ze van me in een slideshow gooien. Om even wat sneller. En dan, dus dan bel meneer Silvin. En ik heb hem gezegd. Ik wil met u praten over uw werk. En over de zekere omstandigheden die veranderd moeten worden. We hopen... Kijk, de directeur van het AZP is een flexibele vrouw, Misabi. Is een vrouw die dus hard werkt en ze is flexibel. En ze staat open en ze kan helpen waar. Ik hoop dat wanneer ze dit hoort, dat ze er werk van zal gaan maken om in te grijpen. Zodat daar op de afdeling de zaken gecorrigeerd worden. Daar is mevrouw Redan. Dus meneer Silvin, laat ik u zo meteen horen. Even kijken op welk nummer ik hem heb staan. Ik heb hem al, ja. En dan gaat hij uitleggen. Je bent zover? Ik belde hem dus eerder vandaag. Hij is orthopedisch technoloog. En hij heeft ons het volgende verteld.
12: Oké, een orthopedisch technoloog die meet orthopedische hulpmiddelen aan en vervaardigt ze ook. En begeleid patiënten in het gebruik daarvan. Ja, en onder orthopedische hulpmiddelen verstaan we beenprotheses, corsetten, steunzolen, spalletjes, beugels, alles wat betrekking heeft op het ondersteunen of vervangen van lichaamsdelen zoals benen of armen.
2: Ja, en hoeveel orthopedische technologen hebben we in Suriname?
12: We hebben momenteel in Suriname maar 2. De heer Fonky, ik noem hem bij zijn naam, dat is mijn collega, en ik.
2: Dat moeten jullie gewoon overdragen?
12: Dat moest al lang zijn gebeurd. Ik ben intussen al 8 jaar gepensioneerd en ik ondersteun nog steeds in afwachting voor opvolging.
2: Dat is prijzenswaardig van u.
12: Dank u.
2: Maar meneer Silvin, ik heb begrepen van... oplettende mensen, dat u onder slechte omstandigheden werkt daar bij het revalidatiecentrum. En ik heb gemeend om dit nader met u te bespreken in de uitzending. U zou geen stroom hebben, heb ik begrepen.
12: Nou, er is de stroom, maar er is iets mis met de verlichting al sinds vorig jaar. Dat we dus geen verlichting hebben, maar meer nog, we hebben geen koeling. We hebben sinds vorig jaar ook, zitten we zonder koeling. En we zijn dus genoodzaakt om buiten te werken, zeker deze periode van het jaar.
2: Hoe vaak is het besproken? Want er moet toch een oplossing zijn? Is het bekeken?
12: Ja. Het is eigenlijk bijna iedere dag trek ik aan de bel. En het is ook schriftelijk gerapporteerd aan het hoofd, neem ik aan, van de technische dienst. En helaas zonder resultaat tot nu toe.
2: Ja, maar dan, hoe lukt het u dan om te werken onder deze omstandigheden?
12: Je weet, vanaf ik gekomen ben in Suriname heb ik iedereen geleerd improviseren. Dus wat heb ik gedaan om nog de mensen die zeg maar nu nog geholpen moeten worden, heb ik dus die werkbank die ik dagelijks nodig heb om de producten te maken, heb ik dus naar buiten moeten trekken, want het is een zwaar ding. Ergens op de gang geplaatst en via een verlengsnoer voeding kunnen brengen naar de werkbank. En daar doe ik de werkzaamheden in afwachting op een airco en plaatsen van verlichting op de afdeling.
2: Nou, dat is niet leuk werken. En de mensen die moeten daar ook op de gang plaatsnemen.
12: Ja, als stel ik krijg mensen dus die geholpen moeten worden, dan help ik degene met zeg maar, een onderbeen amputatie gewoon op de gang, ook in overleg met ze. Ik leg ze even de situatie uit van even geduld, maar ik ga je op de gang helpen. En mensen die zich moeten verkleden, daar hebben we geen keus, dan maak ik gebruik van een andere afdeling waar de revalidatiearts voor te zitten. Daar is er wel koeling.
2: Ja, maar in wezen zou dit probleem reeds lang moeten worden opgelost, toch?
12: Dat moest al lang zijn opgelost, helaas. Dat moest al lang.
2: En dan nog gaat hij door?
12: Ja en nee. In die zin, wie eenmaal binnen is, dus de mensen die al betaald hebben voor hun middel, voor hun prothese en zo, die mensen ga ik gewoon doorhelpen, ga ik afronden en we nemen voorlopig geen nieuwe gevallen, zolang de situatie niet is veranderd.
2: Maar hoe lang houdt u dat vol?
12: I don't know. Ik kan heel veel dragen, dat wel. Maar ik bereid me erop voor dat ik, als er niets gebeurt, dat ik moet bedanken. Want dan heeft men me kennelijk niet nodig.
2: Ja, maar wie zou precies moeten ingrijpen?
12: Ik denk dat het allang op het bord van de directie ligt. Dus dit is iets van de directie. Als het hoofd van de technische dienst dus niet inkomt, en ik heb begrepen dat het al ligt op het bord van de directie, en dan moet er een oplossing komen.
2: Wie is dat directeur?
12: Dat is, medisch directeur is mevrouw Lindy, dokter Lindy. En algemeen directeur is mevrouw Redan.
2: Oh ja, want jullie vallen dus onder het Academisch Ziekenhuis Paramaribo.
12: Academisch Ziekenhuis, klopt, ja.
2: Ja, oké. Okay. Gaat men het u kwalijk nemen dat u dit vraaggesprek afstaat?
12: I don't know. Kijk, ik ben in dienst van de gemeenschap. Hè? Ik ben specifiek in dienst van de mens met een beperking. En ik kan me nog herinneren, ooit hebben we hier ook enorme problemen gehad. En ik had toen tegen de toenmalige bedrijfsleden had ik gezegd, ik ga handelingen plegen die niet leuk zijn. Maar jullie hebben geen keus. Of jullie sturen me met ontslag. Of jullie gaan accepteren wat ik doe, want hetgeen ik ga doen is in belang van de patiënt. En ik heb die handeling gepleegd en ze hebben me niet met ontslag gestuurd, want het was terecht.
2: En met handeling bedoelt u het slepen van de bank naar buiten?
12: Nee, ik heb het over een paar jaar terug, dat we voor zo'n situatie ook hebben gestaan. Maar het brengen van die bank terug naar buiten, daar heeft niemand me erop aangesproken. Ik had gewoon geen keus, of ik heb geen keus. Je kan niet in een ruimte werken met een temperatuur van 40 graden of daarboven. Nee, en je kan mensen ook niet daarin behandelen. Je houdt het niet vol.
2: Nee. Is de doelgroep groot?
12: Het is ontzettend groot. En kijk, nu ik u aan de lijn heb, Ik overweeg om een keer, als u me natuurlijk toestaat, te komen naar het programma om te praten over een stijging. Ik merk een stijging van amputatie ten gevolge van diabetes. Ja. En ik weet waar aan het ligt en ik begin aan de bel te trekken. Het gaat niet goed. Er zullen nog meer amputaties komen. De vraag naar prothese zal toenemen. En onder deze omstandigheden wordt het een ramp. Ik heb maanden terug ook een gesprek aangevraagd met de minister van Volksgezondheid. Vanwege een zijn drukprogramma heb ik hem niet kunnen spreken. Ik heb wel gesproken tot mevrouw Jesrun. En ik heb dus aangekaart wat de problemen zijn en wat ons te wachten staat als er niet wordt ingegrepen. Ik denk als men niet ingrijpt dat we terugvallen in de situatie van 1979 toen er ook geen instrumentmaker was. Dat was de periode toen ik met spoed naar Nederland ben vertrokken om die opleiding te doen. Toen was er ook een crisissituatie waarbij er geen prothesemaker was in het land. Ja, en ik ben bang dat dat weer gaat gebeuren. Maar het zal ernstiger zijn dan toen de tijd. Een prothese kost nu in Nederland €7,500. Wat we hier voor €2,500 maken.
2: Ja.
12: Dus dan begrijpt u wat ons te wachten staat.
2: Maar u zegt, u bent bang dat er meer amputaties zullen moeten plaatsvinden. Waarom zegt u dat?
12: Vanwege de impact van de gevolgen van diabetes. Men onderschat de ziekte, men onderschat diabetes. Er wordt weinig over gesproken. Ik ben me erin gaan verdiepen en ik ben erachter gekomen dat er heel slecht aan de mensen, aan de patiënten eigenlijk informatie verstrekt wordt, zodat ze eigenlijk weten waar ze aan toe zijn. Ja, waarom ik dat kan zeggen, ik ben persoonlijk ook slachtoffer van de ziekte, diabetes mellitus, en ik ben me erin gaan verdiepen en zo ben ik erachter gekomen hoe ernstig de ziekte is en wat je kan doen om het te voorkomen en als je het eenmaal hebt, wat je kan doen om het onder controle te houden.
2: Want eenmaal het in je systeem zit, gaat hij niet meer weg, hè?
12: Als je niet doet wat gedaan moet worden, dat ligt eraan ook welke type je hebt, hoor. Als je type 1 of 2 hebt, als je type 1 hebt, dat is weer een ander chapiter, zeg maar. Als je type 2 hebt, kan je heel veel eraan doen. En men weet eigenlijk niet precies wat men moet doen. Hoor. Jouw leefstijl moet je gaan veranderen, dat is sowieso ook al gebruik je medicijnen. Want men denkt vaak, ik gebruik medicijnen, dus het is goed. Ik doe wat de dokter zegt, dus het is goed. Maar het is totaal verkeerd. Een verkeerd beeld wat men heeft. Het innemen van medicijnen is lang niet voldoende. Je zal je leefstijl moeten veranderen om een beetje controle te hebben over die ziekte. En als je dat niet doet, dan zal je met de gebakken peren zitten. Dan kan het eindigen in een amputatie, een blindheid, een nierdialyse. En noem maar op, impotentie, daar had ik het laatst ook over gehad. Dus het heeft ernstige gevolgen en het raakt gezinnen.
2: Ja, en de ziekte schakelt langzaam maar zeker bijkans alle organen uit. Hè?
12: Alles schakelt hij uit. En het gemene ervan is, je merkt niets de komende, in de eerste 10 jaren, merk je helemaal niets. Na 10 jaren, 15 jaren, dan beginnen de dingen zichtbaar te worden. En dan ben je soms te laat.
2: Ja. En toch heb ik begrepen, meneer Sylvain, dat iemand maakte die opmerking, hoor. Ik weet niet of het klopt. Ik stel die vraag aan u. U kunt het beter weten. In Suriname gaan ze er te snel toe over om te snijden, om te amputeren. Klopt dat?
12: Ik kan me wel voorstellen dat die gedachtegang leeft bij de mensen, omdat ze denken dat wanneer bij de dokter bij belandt, dat die ziekte daar is begonnen. Nee, het moment dat je huisarts je verwijst naar een specialist, dan ben je in principe al te laat. Dan mag je van alles verwachten. Het is een sluipende ziekte. In principe, kinderen zelf, daar begint het zich te ontwikkelen. Het moment je als kind al begint met zoet en niet bewegen, en dat zie je tegenwoordig toch, de meeste kinderen bewegen niet meer, ze zijn met hun mobiel, ze eten, ze gaan liggen, ze zijn op hun mobiel en daar gaat het al mis. Maar je merkt het pas na 10, 15 jaar. En wanneer je dus met klachten bij de arts belandt en de arts je verwijst naar de specialist, dan heeft de specialist inderdaad geen keus. Dan gaan ze of wond behandelen of amputeren om jouw leven te redden. En er wordt de indruk gewekt dat mensen te snel amputeren. Je bent al te laat.
2: Ja.
12: En dat moet men gaan begrijpen.
2: een gekke vraag misschien. U gaat daarvan opkijken van wat is er nou met die Limburg aan de hand. Maar geen amputaties, geen werk voor de orthopedisch technoloog.
12: Dat is helemaal waar, dan heb ik geen werk, maar ik heb mogelijkheden. Ik kan een beetje gaan planten, ik kan andere dingen doen. Ik kan een heleboel andere dingen doen om aan geld te komen. Ik doe dit werk omdat het is mijn roeping, zeg maar. Het is mijn roeping. Maar als er geen protheses meer gemaakt worden, dan geloof ik niet dat ik zal omkomen van de honger. Never. Er zijn zat andere dingen die ik kan doen. Van huis uit ben ik eigenlijk... Ik ben een werktuigbouwkundige. Ik heb de switch gemaakt naar dit beroep als orthopedisch technoloog of orthopedisch instrumentmaker vanwege mijn achtergrond. Want vroeger werden protheses van A tot Z uit de hand gemaakt. En toen had je mensen nodig met werktuigbouwkunde... als beroep. Dus die bekwaamheden heb ik nog. Ik zit niet te wachten op amputaties om een beetje te leven. Nee, zeker niet. Als het mij vraagt, ik ben daarom gestart met een campagne, hè, tegen voor bewustwording wat diabetes betreft. Ik ben daarmee gestart. En als ik mensen dus op de poli krijg, dan praten we eerst over voeding en lifestyle voordat we gaan praten over de prothese waarvoor de mensen eigenlijk zijn gekomen. Want ik ben me van bewust, een prothese maken is één, maar kort daarna zou je dan weer de tweede moeten maken, want lopen met een prothese betekent nog niet dat je af bent van je ziekte. En dat moet aangepakt worden. Hoe komt het dat je geamputeerd bent? Daarop ben ik nu gefocust. Ik ben meer gefocust op preventie.
2: Ja.
12: En in het uiterste geval ga je dan een prothese moeten maken, maar dat tegelijkertijd probeer ik mensen ook bewust te maken van dit is de oorzaak en dit kan je doen om te voorkomen dat je ander been kwijtraakt. Want ik zie ook vaak nu dubbele amputaties.
2: Terug naar het probleem, meneer Sylvin. U bent een keer eens hier geweest, hè, als ik het goed heb.
12: Dat klopt, ja. Dat klopt.
2: Mevrouw Boetius, denk ik.
12: Juist. Ik denk dat het vorig jaar was.
2: Ja.
12: Ja, vorig jaar.
2: Terug naar de omstandigheid waaronder u moet werken. Dus in Wiese is het niet zo een... wat er daar moet gebeuren is niet zo ingrijpend om de werkomstandigheden dus beter te maken.
12: Nee, de technische dienst moet gewoon inkomen. Elektriciteit. In het deel kunnen we wel gebruik maken van elektriciteit. De lampen doen het niet. De airco is uitgevallen en zeker op een belangrijke plek waar de mensen zich dus moeten ontbloten vaak. En je kan dus die mensen dus niet buiten behandelen zoals ik nu doe.
2: Dus
12: als de technische dienst inkomt, dan is het probleem zo opgelost.
2: Zoals ze het op straat zeggen, napchintori.
12: Napchintori. Binnen een dag, binnen twee, het staat uit de ruim nemen, binnen een week moet dit probleem opgelost zijn. Airco aanschaffen, koeling plaatsen, elektriciteit weer optimaal laten stromen, dan gaan we vrolijk verder.
2: Ja, al dus meneer Sylvin, en ik ben, terwijl het gesprek gaande was, kreeg ik een bericht van de directeur van AZP. En ze zegt, ik pak het op. Ik zal Sylvin uitnodigen. Dus meneer Sylvin, ik hoop dat u gauw een uitnodiging krijgt. Zodat ik, wat ik daarin is iets van een... Volgende week moet het al opgelost zijn, toch denk ik. En als ik goed naar hem geluisterd heb, dat hij ons binnenkort kan zeggen, het probleem is opgelost. Maar ik hoop dat u Arki ook toe aan inhoud, dames en heren, voor een gesprek samen leg je uit. En natuurlijk, je kan in je auto zitten. Wat dat betreft hebben de mensen gelijk. In een flassie voet u alleen als gevolg van diabetes. Je kan een aanrijding maken of whatever. Die dingen kan je dus eigenlijk nooit echt voorkomen. Maar je eetgedrag kan je wel zelf onder controle hebben. Houden. En ik weet er alles van, dames en heren, want ik weet zelf, ik heb u gezegd, ik ben ook bezig met een afvalproces, omdat het nodig is en je voelt je lekker. Je viermorgen sweetie.

0: Is there me, meneer vrouw, gestopt naar Lin Supermarket? Weet je wat dat is aan de gemeene Landsweg? Lin. Of Lins. Lins of L-I-N in elk geval. Het staat aan de gemeene Landsweg. Ik wil ook eens zien dat Michio aan Kille Koyri. Dus ik zit nog in de auto. Ik wacht op haar. En omdat ik bij Biggie toe dus. Zo is mijn man, Timsjes, maar aan Biggie. Maar spreek de aan op een correcte manier. Maar ik dacht, laat die man nou dadelijk aan mijn kosie. Even is hij vaak heel big, jongen. Maar papa uit Lin. Maar ik steun aan wat je toch. Dus dat zie je de mensen die voorbij gaan. Ik heel zwaar. Is dat ik ooit die dekkie. Ben je biggie. En weet je wat hij in zijn hand heeft? Want cola. En dan rem chiwang. Aan mij dringen aan zijn. Wie had dat helemaal van jou? Meneer. Een fles water zou misschien beter zijn. Maar ja, in Suriname. Tegenwoordig kan je mensen niks zeggen. Goed bedoeld hoor. Aan mij kon ze dadelijk. Isabi, ik zeef naar jou money bij. Zoma naar jou. Isabi. Ik vind het ook bij Thaï ook toe. Hier op je vat toe. Isabi, Biggie Luki Srevi, dat soort dingen, helaas. Maar, wat weet je wat we ook doen? Maar cola, Sani. Nee, dringen, Sani, heer die. Ik weet nog, Winston Jesuna's arts heeft me een keer jaren terug gezegd. Weet je hoe gevaarlijk dit ding is? Wat cola. En we moeten het inderdaad ook bij onze kinderen. Ik heb met de meisjes van me. Ik ga je zeggen, als je zo met haar zo zit en na het eten, dan je wat drink soft. Mirak, ik ga je leren, na het eten moet je water drinken. Geen soft. Water. En gelukkig, de ondersteuning van de moeder ook. Water. Kunnen pompen die hem lek van meneer Sylvintaki, met te veel zoet. Dus, Uluka Saniere, ook voorzichtig met al die de zogenaamd sapnaar en zogenaamd siro die. Ik ben al afgekikt van die dingen, dus misschien dat het nu makkelijker is om over te praten. Want ik ga je eerlijk zeggen, vroeger had ik gewoon in de nachtelijke uren junkfood. En ik stond niet bij stil hoe dangerous dat ook is. Gewoon, dan met een nachtelijk uur naar Wajuru na 1:30. Echte junkfood, ja, maar gewoon. Terwijl de uur dat hij een pot is aan het tapie mag. Maar goed, er moet meer, dames en heren, worden uitgelegd hoe dangerous die dingen zijn. En, of misschien zijn ze niet dangerous, maar als dan moest de overmatig gebruik. En zeker na 7:00 s'avonds moet je wel letten op wat naar binnen gaat. Maar goed, belangrijk toch, van tijd tot tijd, om ook deze dingen te stressen. Wij gaan naar wat advertenties. En na de advertenties ben ik terug, want eenmaal weet dat niet aan te horen. Hoe eten ze in het leger? Dat ga ik u straks laten horen. Shelle, doe je ding.
1: Sepi mi gudu.
2: Ja, mi lobby, mi popki. Misugrus krati.
1: Shella send money, Jim. Buy a me beji. Chami gonna carry transfer Western Union. Make me go take me chin gebroken.
2: Vrouw, let japa koku. Heb je ook een Western Union? Unaf go so far?
1: Nee, mi wan go.

0: si odoro baka.
1: Isop san, du sei wani.
0: Mi popchi, a seti eh?
1: Mi teji no cham konja. A Western Union dis nap euro, den ap dala. Mi chis mi mambi ji euro da de wan konjim SRD.
0: Den a euro.
1: Mana Hollands in everstan? Den no habi, se hebben niet. They don't give. Jong a jiang ting fun.
0: Ok, dan mo chari ga wan trawan.
1: Nee. Ik voet naar Chal. Mi wan gonna carry transfer Western Union aan de Johan Adolf Pengelstraat. Wan drapen met chismi

0: euro altijd.
1: Maar dan hoe dan? Laat zelfs 10 euro die wallet toe. You go taking en you tak dif you 1 euro, dif mino euro.
2: Stop, deka, dif ko aksima sandati. Ino nyang, ino dringi, en buiten din, je pa euro zo.
1: Ze mag pa euro ne ingi ozo.

Ben jij klaar voor de volgende stap in security? Bij InProser bieden we plaatsingsmogelijkheden voor security officers vanaf 25 jaar. Gemotiveerde starters die het vak willen leren. Professionals die verder carrière willen maken door middel van specialisatie of een leidinggevende functie. En middelmanagers die de visies helpen aansturen. Wat staat daar tegenover? Een professionele organisatie die diensten biedt aan het topsegment van bedrijven en organisaties op A1 toplocaties. Met een sterk team en een aantrekkelijke pensioen. Hoogwaardige opleidingen en een salaris en voorwaarden waar je op vooruit gaat. Wij onderscheiden ons met ISO-certificeringen en de Blue Wave Platinum Badge. Stuur ons een privébericht op 74-5x2 voor meer informatie of kom persoonlijk langs aan de Virola Straat 4. InProster, Safety Through Innovation.

0: elke dag van 8 tot 12 uur. Locaties zijn SPI en Stibula. Bekijk de Facebookpagina van Better Prepared Suriname voor de registratielink. Come and let's level up!
1: Nog plannen voor die grote aankoop deze vakantie? Goed nieuws! De DSB Special persoonlijke lening is verlengd. Profiteer tijdelijk van rentekorting op je persoonlijke lening. Leen tot 7 keer je bruto inkomen met een maximum van 500.000 SRD. Aanvragen? Uitsluitend via de PL-applicatie op www.dsb.sr. DSB. Mijn bank. Mijn manier van bankieren.
2: United Cement. Geproduceerd in Suriname. United Cement. The strength of the future. Verkrijgbaar in alle Koeldiepzing winkels.
3: Samen zuinig. Water voor iedereen. Ook bedrijven kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan het beschermen van onze drinkwatervoorraad. Controleer op lekkages, voorkom verspilling en kijk waar je waterverbruik kunt verminderen of water kunt recyclen. Samen zorgen we ervoor dat er water blijft voor iedereen. Samen zuinig. Water voor iedereen. Een boodschap van de SWM.
4: S-W-M.
5: Een huis wordt pas echt een thuis met de juiste sfeer. Bij Kerpalani vindt u alles om uw woonruimte comfortabel, stijlvol en helemaal naar uw smaak in te richten. Van heerlijke banken om samen bij te ontspannen, stijlvolle tafels voor gezellige momenten, praktische kasten, comfortabele bedden en mooie woonaccessoires. Ontdek meubels die passen bij uw leven en uw woning. Bij Kerpalani vindt u kwaliteit, comfort en inspiratie onder één dak. Kerpalani, van een huis naar een thuis. Kom gauw langs en breng uw droominterieur tot leven. Kerpalani, safe and enjoy!

0: stadion.
1: Hey, dat is een mooie spot. De man zit aan spot, kom mooi, man. Die twee man, of is het één man, ik weet het niet. Ik wil het gewoon nog een keer gewoon afdraaien. Ik hou van creatieve dingen. Goed in elkaar gezet. Luister maar.

0: stadion.
1: Gewoon wamma dat de maseta sani. Mooi man, mooi in elkaar gezet. Maar goed, we gaan verder met nog een 3-4 advertenties. Dan ben ik bij jou terug.
2: 30 jaar Las Kawina en Kaseko Loco. Dit vieren we groot. Een muzikale treinreis door Nederland. Van feestzaal naar theater. Een avond vol grote hits. Onvergetelijke verhalen en een verrassing die je raakt.

0: Wacht niet te lang. Koop je tickets via de websites van de theaters. Stap in de trein en beleef het zelf.
1: De regering is zich bewust van de huidige druk op het elektriciteitsnet en de aangekondigde mogelijkheid van tijdelijke stroomonderbrekingen door de EBS, de energiebedrijf in Suriname. De directe oorzaak is het sterk gestegen stroomverbruik in ons land. Omdat noodzakelijke investeringen in de afgelopen jaren onvoldoende zijn gerealiseerd, is er op korte termijn geen snelle oplossing beschikbaar. Dit betekent dat de kans op zogenaamde loadshedding tot eind november aanzienlijk is. Houdt u daar rekening mee. Op de samenleving wordt een beroep gedaan om bewust en zuinig om te gaan met elektriciteit. De regering werkt samen met EBS aan structurele oplossingen en investeringen, zodat Suriname in de toekomst beter voorbereid is op de groeiende vraag naar energie. Tot die tijd wordt gerekend op een ieders medewerking en solidariteit.
0: Zaterdag 5 september vieren we 20 jaar Big Time met alleen de lust.

0: featuring Carlos Aron, Ravenna, Lando en Jamal van Black Harmony.
1: De vrouw doet het beter dan de man.
0: Verder in de face line-up, Corona Band, Samaku, Young Koshy, Sankofa, DJ Facebase, MC Zetlet en een verrassing. Dress to impress, want de mooiste outfit met €500. Haal de tickets online of koop ze in de voorverkoop. Onder andere bij Ricardo's Eethuis, Nieuw Dravers en alle leden van de band.
2: VIP available.
0: Big time, 20 jaar, alleen de lusten, niet de lasten party. Voor VIP en info 06410-529-46. Zaterdag 5 september.
3: Denkt u eraan uw woning of perceel in Suriname te verkopen? Housing International NV staat voor u klaar. Met onze uitgebreide netwerk, jarenlange ervaring en deskundig advies maken wij uw verkoop eenvoudig en vooral succesvol. Bel vandaag nog naar 426-015 of 888-1075. Housing International NV, uw partner in

0: september wordt het eerste Level Up vakantiecollege in Suriname gehouden. Elke dag van 8 tot 12 uur. Locaties zijn SPI en Stibula. Bekijk de Facebookpagina van Better Prepared Suriname voor de registratielink. Kom en let's level up!
1: Macintosh Media doet het gewoon. Hoe groot wil je het? Hoe lang moet het zijn? Hoe goed moet het zijn? Dat is wat

0: Hij geeft het aan en wij maken het waar. Macintosh Media. Gewoon goed.
1: Ja, dankjewel. We zijn terug, mensen. Of in Baganatorie. Ik laat u zien wat een mevrouw overkomen is vandaag op Schiphol. Ze heeft de beelden gestuurd van kijk hier wat gebeurd is met mij. Ik kijk zelf op mijn telefoon hoor, maar ik hoop dat u dat ziet op het scherm. Er is geen geluid, toch? Luister even gewoon, als je geen geluid hebt. Ik laat het gewoon even zien zoals je dat nu ziet. Alleen een krabbelpanja.

0: Triste. La sala de clavo. Vervelend. Maar goed, dan... ik ken de toevallig haar. De minister van... de minister van het leger... heeft gesproken. Maar voorst dat hij... ik heb begrepen dat hij op een politiepost... naar uitgangscentrum... of in een uitgangscentrum... Sommersdijkstraat... maar op het bureau. Wacht even, is weer een oud filmpje. Ja. Serieus. Ik ga van eens bij kies wie zo. Vanaf vandaag minister nog een film moeder. Nee, maar even kijken hoor. Maar tweede die man kies me naar die film. Ja, dat weet ik, wil ik kijk nou, jong. Wacht even, ik zie dat schrijven. Ik ken dat als een... Wilt iemand even laten weten? Is niet oud. Oké. Okay. Maar zijn het uw krabben? Wat is nooit? Zijn het uw krabben? Werd u het geweest? Niet van mij. Oh, dat is het blijkbaar een oude video. Je hebt het van iemand gehad. Van iemand ontvangen. Maar nu lacht iedereen me uit in die live. Je hebt het van iemand ontvangen. Ja, maar dat heeft die persoon niet. Zie je. Mami. Ik dis mijn love me. Zo ja, zelf in de studio word ik niet uitgelachen, man. Dat, inderdaad. Er zijn te veel mensen die zeggen zo. Oh, video. In eerste instantie dacht ik wat ik vroeg. Ik dacht dat zij het zelf was. Maar goed. De man dat ik zei, een koko malena. Niet zo die mevrouw die man. Al is het oud, het is toch gebeurd. Ja, man. Deze stoppen jullie met lachen, hoor, anders ga ik jullie blokken. Wie nog één lachpoppetje stuurt, wordt geblokt. Mother eater, stand by. Blok ze. Ai, mijn god, joh. Ai, neem ook groeiaren, zegt iemand. Ai, mijn kras, mijn edde. Neem ook groeiaren. Is dat binnen mijn lassie, toch? Ai, ja. Zomaar iets aan libi krabo. Maar goed, ik zeg me eerlijk om maar op hier in al gewoon. Mijn kundu, ik kon dat mede. Mensen, maar de man, ja, ze heeft na mij. De man, groe maar om je, want wie is wat man, ja, moest maar dat ik leef nooit nog aan put af. Hoe groe maar om je, aan een veld, maar je rent is dat we zien. Biggie wakka man, maar dat ze heeft nog aan tijd, dat ik leef was aan oro. Maar goed, we nog zijn video gemaakt en vandaag mijn draai nog een video. Mijn draai zo de interviews aan mijn dekkie mijn denk. Mijn brok aan spanning even. Ay, om terug te komen, dames en heren, dat we vastanding a post aan mijn opo. Want mijn opo die een post met allerlei ceremonie en toespraak. En minister en lintje. Laat het wel zo zijn dat if je opo a post... dat Asani, dames en heren, de wel bemand 24/7. En niet alleen maar in de eerste week, ook lang daarna moeten er wel mensen in zitten als er iets gebeurt. Want we hebben er niks aan een post daar gewoon neergezet. En daar zit er geen hond in. Isabel, dus we hopen dat Tedema Opasari, dat de mensen dus... dat die mensen dat ding goed bekijken. Oké, we gaan naar het volgende. En dat is de minister van Defensie. Eindelijk heeft hij een beetje gesproken, minister. Ik was bijna vergeten dat hij bestond. Karama Duran. Volgens mij zijn ze aan de Defensie. Amapura, a scheiding en Nawiri. Hij lijkt nu bijna op een echte militair, no? Alleen is de broek nog steeds strak, dus dat maakt het nog een beetje minder. Maar hij is minister Ramsaran. Duran. En hij heeft wel gesproken over iets waar we vaker berichten over krijgen. De militairen zelf sturen soms berichten. Nee, maar we mogen niet komen praten, maar we laten je wel weten dat Anjafaya. Ik weet dat wanneer er een discussie bij de FB over Salima Musnyang. En de minister heeft daarover gesproken. Blijkbaar is er dus nu wel wat verandering daarin gekomen. En ik laat u... Minister Ramsaran horen. Waar is hij? Yes. Let's go.
1: Ten aanzien van de voeding wil ik ook aangeven dat er natuurlijk wat meningen zijn daarbuiten. Ik wil u dan bij deze update geven dat de afgelopen periode enkele kritische noten ook zijn geweest, ook vanuit het parlement. Constructieve kritiek mag er zijn en daar moeten we als leiding ook oor voor hebben. Ik wil ook daarbij wel verduidelijken dat de opmerkingen voornamelijk betrekking hadden niet op onze middagmaaltijd, maar onze avondmaaltijd. Voor degenen die het niet weten hoe het aan toe gaat, in de ochtend krijgen ze brood met de standaard broodbeleg zoals pindakaas, jam, Nutella, etc. oftewel chocoladepasta. In de middag, waar het groot probleem was ten aanzien van de voeding, slechte kwaliteit, de portie zag er ook niet goed naar uit, hebben wij ervoor gezorgd dat we die hebben aangepakt. En intussen, als het gaat om hun avondmaaltijd, dat het toen alleen brood was, maar dat we dus zullen overstappen naar het verder uitbreiden van de mogelijkheden. En bij deze moet ik even aangeven dat ooit al, in de tijd waar alles goed ging binnen onze defensieorganisatie, zij ook simpelweg een soep kregen in plaats van brood. Dus we kijken naar uit om het verder uit te werken. En de bedoeling is dat wij van de week, althans binnen een week tijd, dat we dat al kunnen opdienen aan onze militairen die de verschillende wachtdiensten aan draaien. De leiding van het ministerie heeft natuurlijk ervoor gezorgd dat, apart van variatie, we ook moeten kijken naar kwaliteit. Want u mag ervoor zorgen dat uiteindelijk er tal van gerechten worden klaargemaakt, maar is het wel goed voor de militair? Wat we niet rond willen hebben, zijn militairen met, hoe moet ik het zeggen, een welvaartsbuik die uiteindelijk de conditie niet hebben om het werk te verrichten. Laat me ook aangeven dat ook de reden is dat ik even snel weer een bezoek ben gaan brengen aan ons agrarisch bedrijf. Want we willen ervoor zorgen dat er ook nog steeds verse groenten binnenkomen. Dat als we kijken naar kwaliteit, dat de zaken goed aangepakt moeten worden. En intussen zijn ze dan verder voor het uitbreiden, gezien dat de EAO, de bedoeling is dat we ook veel groter draaien dan de laatste keer dat EAO gedraaid is, dat wij ook ready voor zijn dat onze producten, die zelfvoorzienendheid, dan ook opgewassen is tegen het groot aantal van inflow. Voor mij is het belangrijk dat wanneer mensen zaken aangeven, dat we kunnen verbeteren, wij ernaar luisteren en waar mogelijk ook de nodige verbetering doorvoeren. Niet alles kan vandaag of morgen, maar wij zullen wel ervoor zorgen dat we op een of andere manier de noodkreten alvast in behandeling nemen en ervoor zorgen dat we verbetering brengen. Ook als het gaat om de waarderingen, apart van de waarderingen, de verhogingen die intussen dan worden uitbetaald, moet ik even wat duidelijkheid daarin brengen. De verschillende toelagen die worden gegeven voor degenen die daadwerkelijk hun werkzaamheden verrichten. Of het nou de wachtdraai is, of het nou de recherche toelage is, of het nou noem maar op, de bijzondere toelage, et cetera. Het gaat niet om één toelage, maar je moet ook het werk verrichten. En als u het werk verricht en u dan voldoet om dan aan de toelage te komen, dat er een combinatie dan is van de verschillende toelagen. Het betekent niet alleen die 1400, die 1800, die 1600, maar het gaat gecombineerd met al het werk dat u dan vooruitzet of doet om ervoor te zorgen dat u daadwerkelijk in aanmerking komt voor verschillende toelagen. De bijzondere toelagen, dat geldt voor ieder. Zowel de militairen binnen onze defensieorganisatie die vanuit het ministerie van Defensie werk doen, maar ook degene die vanuit Defensie TV zijn gesteld aan de DNV. Maar ook andere organisaties trouwens. Een aantal toelagen zijn verhoogd. Ik heb net genoemd die bijzondere toelagen, de commandantentoelagen, recherchetoelagen, prestatietoelagen. En ja, we hebben ook aandacht voor de verschillende noodkreten als het gaat over gratificaties en de medailles. Want de veteranen, degenen die ook al gepensioneerd zijn, die vragen zich af van minister, maar ik heb 35 jaar intussen gediend, ik heb 30 jaar gediend, ik heb 25 jaar gediend. Wat about onze medailles? Vanuit het ministerie, en omdat het ook al bekend is vanwege de begrotingsbehandeling, hebben we 4,1 miljoen kunnen parkeren voor de eerste fase. Noem het maar de eerste fase. En het is al in proces, maar natuurlijk, wij moeten ervoor zorgen dat de zaken dan correct aan toe gaan en comfortabel verlopen. Maar ik wil u wel geruststellen, voor degenen die er twijfels op hadden, dat we er werk van hebben gemaakt en dat we dat geld hebben gereserveerd. En dat we ervoor zorgen dat de medailles daadwerkelijk dan worden gegeven aan u.
0: Minister Ramsaran van Defensie, dames en heren. Ik ook weer. Mogonjan Krabu. Militairen kunnen koken, boy. En lekker ook. Lim politiepost on the run is ongeveer 60 tot 80 meter afstand en blijft leeg. Ik denk dat hotel er gewoon extra bewaking nodig heeft. En dat door zo'n post het voor weinig geld krijgt.

Het is toch absurd, beseft men in Suriname niet, dat je mensen dit niet kan aandoen. Beschamend als je vervolgens ziet en hoort over de gigantische salarissen. Wat mensen die het niet verdienen en die niet capabel zijn met alle privileges. Het is allemaal schaamteloos. Waar is onze moreel kompas? Wij missen echt mensen die beleid kunnen maken en minder praatjes hebben. In Suriname is het trouwens op alle vlakken heel wat mis. Echt moedeloos. Volgens mij is er iets goed mis in onze hersenplaat. Ik hoop dat er uitzonderingen zijn daar. Ja. Ik ben er wel uitzondering, hoor. Mijn hersenplaat is... Die mensen zijn echt moedeloos. Want de Armeenschrift is daar niet zo op deze manier. Die zit met een hersenplaat. Is verstopt. Iemand zegt... Er is... onrust groeit rond vermissing 3 mannen. Ja, de politie heeft handen vol werk. Handen vol. Die mannen hebben het niet makkelijk hoor. Ik heb milkshake gekocht bij een van de fastfood restaurants. Al bij mijn eerste slok gingen alle 9 geesten uit mijn lichaam. Neem niet meer. Ik heb daarna 1 liter water gedronken. Zeker. Ja. Ik heb daarna 1 liter water gedronken. Men focust meer op AIDS of HIV, terwijl Broedo Nanga Sukru de ook toe. Inderdaad, silent killers. Als minister Curry toegeeft dat hij geen onderwijsdeskundige is, waarom heeft hij het ambt aanvaard? Heeft de NPS een goede keus gemaakt? Waarom handhaaft de president hem nog? Nee, maar soms hoef je geen deskundige te zijn, maar wel een manager, toch? Amputatie gaat zeker toenemen in ons land. Dit vanwege het feit dat de vorige minister One Stop Shop had stopgezet. Hopelijk pakt deze minister de draad weer op. In het verleden had je orthopedes in Suriname, namelijk de heer Vas, die bij het minste en geringste tot amputatie overging. Als voorbeeld kan ik mij een geval herinneren waarbij een man aan de Meursweg door een sitgong geraakt was. En met spoed werd deze man naar het AZ gebracht, waarbij vaste man zijn been wilde laten amputeren. De man weigerde dat en liet zich met huismiddelen behandelen, waarna zijn been genezen werd. Oké. Is het een true story? Vroeger gingen kinderen van de 6e klas die 11 of 12 jaar waren liever niet naar het LBO, omdat men ze te jong vond. Waren ze 13 of ouder, gingen ze wel naar LBO. De afgelopen jaren kunnen kinderen van 13, 14 jaar slagen voor het LBO. Dit is het. Op LBO zijn er 2 richtingen, namelijk de dienstverlenende richting. Het komt overeen met LBGO en de technische richting. Er is in feite dus geen verschil tussen wat er vroeger in de 6e klas gebeurde en wat er nu in leerjaar 10 gebeurt. Uh,
meneer Limbo. Top, top van meneer Panu. Duidelijke uitleg voor de ouders. Kan hij niet de directeur van het ministerie worden? Oké. Parapapapap. Leo Brunswijk zoekt weer ruzie met ons als OAS-leden. Hij wil nog een fles. Je mag weer, volgens mij beetje laf, ja. Mensen, bedankt, dat was BT voor vandaag. Bedankt aan het ministerie van Onderwijs voor hun medewerking. De twee dames Ost en, wat was die andere naam ook alweer? Sumter. Dank ook aan meneer Penu, dank aan meneer Silvin. Ik hoop dat de directeur inderdaad aan de telefoon, of dat de directeur hem spreekt. En dat het probleem daar gauw wordt opgelost, mensen. Tamara Oudebaga, wit met een andere aflevering van BT. Deze aflevering kunt u straks in extenso volgen. Weliswaar, Montaire, maar ik denk van Poerazan van Karabu, ja. Poerazan had, ja, het hoeft niet in de integraal. Let goed op jezelf, het is donderdag. Robert is er vandaag niet. Lood is er wel om 9 uur later. Heeft hij bloed met lood. En ik ben er morgenmiddag met Gods wil weer. Met een andere aflevering. Take care. Let goed op jezelf. Geniet van deze dagen. De mensen die van de vakantie genieten. Enjoy every moment of it. Want het is straks afgelopen. Vandaag is al 3 september. Dus je hebt denk ik nog 3 weken. Abong. Tot morgen. Lobby.

0: Zwaan Optiek, Kankawastraat 9, telefoon 480-804. Bij ons bent u terecht voor brilmonturen, contactlenzen in alle vormen, lease- en zonnebrillen, gezondheidsmonturen enzovoorts enzovoorts. Rattan Optiek, snelle service, klantvriendelijkheid en kwaliteit op maat. Rattan Optiek, Kankawastraat 9, met 15 jaar professionele ervaring. Open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 4:30 middags. Op de zaterdag van 8 uur 's morgens tot 1 uur 's middags. Rattan, de juiste kwaliteit voor het oog. Rattan, 480-804. By the way, de oogmetingen bij Rattan zijn gratis. Rattan.
1: United Cement. Geproduceerd in Suriname. United Cement. The strength of the future. Verkrijgbaar in alle Kooldiepzing winkels.

0: Sir Imdeniman, if you ready for start na a new stable job, if you ready for roko gi PG bedrijf na nga ambassade, if you ready for the man city Comoro hikwa opleiding, if you ready for roko na nga de K9 Dago, drones, scanners, na nga de moro nyong tranga en modern apparaat te ego om veiligheid, if you ready, they must do boos snel. En browser na boe ernstig te mande. Maak snel contact die DET 745x2. Telefoon app 745x2. If you ready, en browser ready. En browser, safety through innovation.
1: Samenzuinig. Water voor iedereen. Ook bedrijven kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan het beschermen van onze drinkwatervoorraad. Controleer op lekkages, voorkom verspilling en kijk waar je waterverbruik kunt verminderen of water kunt recyclen. Samen zorgen we ervoor dat er water blijft voor iedereen. Samen zuinig. Water voor iedereen. Een boodschap van de SWM.
2: Ja, ma?
3: Enough, mama mi. Want mijn man Bribi dat toch is een precies €100 no mo gym.
2: Maar dat had ik u beloofd.
3: Maar die no ma zijn €50 gym alsnog, no?
2: Ik ga deze week voor Sergio zijn moeder sturen. En dan zal ik daarna voor u sturen.
3: Maar ja, dat hoeft het niet meer. Je hebt me al duidelijk gemaakt dat je eerst voor je schoonmoeder kiest. Me bedoel dat na Michari Timo langa in mi bere.
2: Maar ik heb haar eerst beloofd.
3: Is zo je moeder? Nee, ma.
2: Oké, mama. U mag direct naar Western Union om die €50 te halen.
3: Anomusu, fijne dag.
2: Is goed, ma. Hallo, mama.
3: De cello. Na imiesi ibroka gesprek.
2: Nee, mama.
3: Wel, if you bosena €100 eten, zorg dat je doen via Caritrans voor Western Union aan de Johan Adolf Bengelstraat 192.
2: Mama, ga je die luisteraars dat weer vertellen?
3: Ja, dem sabi. Want de service geweldig. De oorus malet me de jeep direct. Plus, ze zijn dagelijks open tot 8 uur 's avonds.
2: Nog iets, mama?
3: Ja, amoni zei bosen gis. Schoon, maar ik kan zijn en Jim ook doen.
2: Mama!
4: De regering is zich bewust van de huidige druk op het elektriciteitsnet en de aangekondigde mogelijkheid van tijdelijke stroomonderbrekingen door de EBS, de energiebedrijven Suriname. De directe oorzaak is het sterk gestegen stroomverbruik in ons land. Omdat noodzakelijke investeringen in de afgelopen jaren onvoldoende zijn gerealiseerd, is er op korte termijn geen snelle oplossing beschikbaar. Dit betekent dat de kans op zogenaamde loadshedding tot eind november aanzienlijk is. Houdt u daar rekening mee. Op de samenleving wordt een beroep gedaan om bewust en zuinig om te gaan met elektriciteit. De regering werkt samen met EBS aan structurele oplossingen en investeringen, zodat Suriname in de toekomst beter voorbereid is op de groeiende vraag naar energie. Tot die tijd wordt gerekend op ieders medewerking en solidariteit.

0: DJ's afgedraaid, gehoord en beluisterd. Number 1 on Lim, unbeatable. Number 1.
1: Number 1.

0: aankoop deze vakantie? Goed nieuws! De DSB Special persoonlijke lening is verlengd. Profiteer tijdelijk van rentekorting op je persoonlijke lening. Leen tot 7 keer je bruto inkomen met een maximum van 500.000 SRD. Aanvragen? Uitsluitend via de PL-applicatie op www.dsb.sr. DSB. Mijn bank. Mijn manier van bankieren.
1: Omoda en Jacko Veilig Verkeer wordt mogelijk gemaakt door SCMC Automotive, also powered by Republic Bank en Ricardo Rentecar. Veilig verkeer. Goed voor mij. Goed voor jou. Goed voor ons allemaal.
0: Weggebruikers. Wees alert op loslopende dieren in het verkeer. Brigadier Blexen van de politie legt uit hoe dat zit.
2: Het komt wel eens vaak voor dat dieren loslopen over de weg. Wees extra alert in gebieden waar dit vaak voorkomt en pas uw snelheid aan. Dieren kunnen immers plotseling oversteken.
1: Omoda en Jacko Veilig Verkeer wordt mogelijk gemaakt door SCMC Automotive, also powered by Republic Bank en Ricardo Rentecar.
3: Je hebt groot gedroomd. Nu is het tijd om die droom werkelijkheid te maken. Bij Republic Bank bieden we de beste hypotheekrente, zodat jij zorgeloze sleutel tot je toekomst in handen hebt. Jouw droomhuis binnen handbereik. Waar je ook staat in het leven. Droom groot. Kies slim. Kies Republic Bank. Bezoek republicbanksr.com voor meer informatie.
4: Republic Bank. We're the one for you.
1: Veilig verkeer. Goed voor mij. Goed voor jou. Goed voor ons allemaal.